Weet je wat Tammy en Lucke maakt? Een muziekje en mijn pintje s'avonds. En toen ben je te bezen aan van alles. Aan gisteren, aan de voorbije dag, aan morgen. Morgen, godverdomme, moet de vulbak nog buiten zijn. Dat is mijn taak, ben het gezin. Het is papier en glas morgen. Kak. Mijn glasbak stof van achter in de hof en kunnen hem maar alvast te bang. Moet heel duur me dus naar de voorduren met die glasbak. Hij zit boordevul. Mijn beurs gaan pezen, amai. Die kerel had een alcoholprobleem. Kan ik wel een volk herdien? Kan ik geen alcoholprobleem? Ik heb nu een probleem. Iedereen is al ontslaan. Met dat glas, duur menus. De kans dat dat lawaai maakt, is groot. Wat is dat toch? Hupla, mevrouw wakker. Onder mijn kloten kregen omdat ik er wakker aan gemaakt. Maar hem laten staan is ook geen optie. Toen kreeg ik morgen onder mijn kloten. Ja, de pest en de cholera. Dat is het leven zeker. Weet je, ik ga hem buiten zijn. Achter mijn pintje. En niet vergeten de voordeur te sluiten achteraf. Wees eigenlijk gezegd, hé. Dat de kans groter is dat er een atoombom op mijn kot valt dan dat er een dief binnenbrengt. Maar ja, we zijn al zo opgevoed. Heel de wereld wantrouwen. Gelijk mijn moeder, laatst op de barbecue van onkel Freddy. Uw eigen broer, nota bene. Ga je op mijn chacos laten?

mijn zet. Hij mijn kot wakker. Weet je, komt me niet aantrekken. Mijn moeder is dan nu nog een uur. Ze kan sinds kort foto's deuren sturen. Hij mijn telefoon vul met tapin, katjes, hondjes en het achterhoofd van mijn vader. Dat is techniek. Techniek die onder het mom van de vooruitgang dus heilen dan een kloot afdraait. Allee, een voorbeeld. Mijn handvring van mijn auto, dat is nu een knop. Dat is geen hendel. Nee, dat is gewoon een voorzichtige knop. Ik word aan het rijden met mijn auto vorige week en omgekeerd komt de domme kloot van links. Ik zei in mijn nee, gewoon aan mijn handvring trekken. Maar nee, kan geen handvring. Dus ik, met de zaaste kracht, met de zaaste paniek.

0: bro. Probeer toen maar een kastel je glas buiten te zetten.
1: Urgent FM.

waard sinds de pamper. Zoveel geluk en miserie op een millimeter. Zoveel geluk en miserie op een millimeter. Zoveel geluk en miserie op een millimeter. Toch rust een beetje maar.

probeer te praten met mezelf wanneer de muren blijven roepen. Gaat het om de helft, dan hoef je mij niet meer te boeken. Die cellen van 09 is veranderd en ik voel het. Maar die cellen van 25 is steeds naar kansen aan het zoeken. Wil je tonen hoe het is om te leven zoals mij? Moest lopen van geliefden, het is hier doorgaan zonder spijt. Mevrouw de Kavel gaf me hoop toen ik niet wist waar ik moest zijn. Kom laat toe in de les.

niet meer rond de pot rij. S'avonds per totaal, tegen de nacht ben ik kapot hij. Het leven is een boek, alleen wel dat ik de plot heb. Gaat het fout, dan gaat het goed fout. Gaat het slecht, dan gaat het goed.

Op een dag zoals vandaag wens ik best niks te zien. Of niks te horen over zaken die ik niet verdien. Problemen knagen aan mijn hart, het maakt me ijskoud. Leef dagen vol met twijfels, laatste tijd kan ik niet helder zien. Helderziend werd niet geboren met een glazen bol. De leegte komt met druppels en mijn emmer loopt er veel te vol. Hoef niet te klagen over hoe mijn tijd voorbij gaat. Dribbel alles om me heen, want kan niet plaatsen wat ik nooit verstond.

0: uur Gent FM.
1: 8 uur.
0: Uur Gent FM.
1: Nieuws.
2: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Ze staan vanmorgen in HLN, naar aanleiding van het incident met influencer Jonathan Medaar in Gent. De meeste gevallen van homofoob of transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Ze zaten zowat 12 uur samen, vooral over cijfers en voorstellen van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
3: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
4: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
3: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
4: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
3: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
2: Deze namiddag praat Diependalen voort, maar wel met de partijen apart. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde dat gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdiensten rukten massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Poetin spreekt dat dus tegen. Sterke start voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in en tegen Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft en Dodi Lukebakio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
5: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
2: Het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig, rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Weekend FM.
1: Maintenant. Positive black soul, modelo

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Aanleiding is het incident met influencer Jonathan Médard in Gent. De meeste gevallen van homofoob en transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De Vlaamse regering komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
3: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
4: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe, of niet?
3: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
4: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
3: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
2: Diependalen praat om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare is onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is daarom ook afgeblazen. Het brand brak gisteravond uit. Er vielen geen gewonden, er kwam ook geen asbest vrij. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI ongewild databanken en systemen hackte. Een sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
5: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
2: Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.

kings and queens and criminal queers. All those beautiful

your boy Lil B. Making history. Shout out to the bass guy.

Het heeft wat op zich laten wachten natuurlijk. En dan die vreselijke hete zomer ertussen. Maar hier zijn we terug. De Rockala op Radio Urgent. Universitaire Radio hier ter stede. Zaterdag 26 september 2026. En uiteraard bent u allen van harte welkom in het vijfde seizoen van de Rockara hier op Radio Urgent. Yes, sir! Nou, het is een lustrum jaar, vijf jaar, lustrum. Nogal dat. En daarom gaan we dit jaar het voor één jaar over een ander boek gooien. Wat gaan we doen? Wel, uiteraard blijven we elke zaterdag van 11 tot 12 op post met onze Rockala. Live te beluisteren hier op Radio Urgent onder 5.3. En uiteraard uitgesteld luisteren kan via mijn Facebook, dat is intussen genoegzaam bekend. Via X natuurlijk, vroeger Twitter. Op de website van Mixcloud en de website van de radio hier van Radio Urgent. Ja, ik kan het programma steeds terugvinden. Wordt gepost ongeveer een uur of twee, drie na de live uitzending op zaterdag. En vanaf dan staat dat beschikbaar voor iedereen die het wil horen. Ja. Aangezien het een lustrum is dit jaar, ga ik wat minder archeologisch diep gaan graven in de komende 42 afleveringen van de Rockala. Diep gaan graven in de geschiedenis van de rock en van de popmuziek. Wij hebben dat de vorige vier seizoenen toch wel gedaan in de meeste uitzendingen. Wat gaan we dan dit jaar doen? Dit jaar gaan we heerlijke muziek draaien. Je weet het, uit de jaren 60, meestal uit de jaren 70, soms jaren 50. Jaren 80 kunnen er ook wel bij. Het is erom dat ik vaak zeg, hè, muziek uit de jaren 70 en een beetje ervoor en een beetje daarna. Dat staat ook zo op de website natuurlijk. Heerlijke muziek met wat duiding. Dat kan er natuurlijk altijd wel bij. Maar zonder echt die diepgravende en diepgaande, bijna archeologische vroeterij in de muziekgeschiedenis van de pop- en de rockmuziek. We gaan dat misschien nog wel doen volgend jaar. Maar dit jaar is het muziek. En hoe kunnen we beter starten dan met een Belgische band? Irish Coffee, de show. Welkom. Yes, sir.

Ja, Irish Coffee was een band afkomstig uit Aalst. Natuurlijk toch wel gekend in het milieu van de Belgische rockmuziek. William Soufriot natuurlijk. De band is een vrij kort leven beschoren geweest, want in 1975 was het al afgelopen. Er zijn wel een aantal reunies geweest, maar dat tel ik niet echt mee, want dat waren dan ook met andere muzikanten en zo verder. Weliswaar nog steeds met William Soufriot. In 1972 is het echt losgeschoten voor Irish Coffee. Zij maakten toen een LP met daarop onder andere deze, The Show, Part 1 en Part 2. Ook een masterpiece, de single, kwam in die periode uit. De plaat werd gedrukt, werd geperst op 1000 exemplaren. Ik heb er één van. Ik heb één van die 1000 LP's. Met het namelijk 4 op. En ik herinner me zeer goed dat zij in 1972 de lancering van hun LP voorstelden. In een grote tent in Liedekerke. En guess who was there? Ik was erbij. Ik was 16 jaar. Ik keek daar toch wel naar op. Belgische jongens die erin slaagden om een dergelijk geluid te produceren. Wij openden dit 5e seizoen van de Rockwala hier op Radio Urgent. Toepasselijk vond ik met de Belgische groep Irish Coffee en The Show.

Hard rock heeft vele vaders, maar wie er zeker aan het wiegje stond, was de band van Geezer Butler met Bill Ward en Tommy Yomi en natuurlijk Ozzy Osbourne, who doesn't know him. Ozzy is overleden een tijdje geleden, dat hebben we ons wel duidelijk kunnen maken in de pers natuurlijk. Black Sabbath had al een LP gemaakt in 1969, Black Sabbath, een plaat die ik iedereen aanbeveel, maar natuurlijk een... misschien wel hun best verkopend LP. Misschien ook is de beste dan. Ja, wat is de beste? De persoonlijke evaluatie natuurlijk. 1970, Paranoid. En daaruit de hitsingle Paranoid, Black Sabbath, Forever, Eternity. I do like them. Hey! En waarom niet? 3, 2, 1.

De Dave Clark Five werd opgericht in 1958 in het Londense Tottenham, de beroemde wijk. Bekend omwille van het voetbal natuurlijk ook. Dave Clark als drummer verzamelde rond zich vier muzikanten. En let wel na, die Dave Clark Five die waren zeer behoorlijk populair. Ook in de stream van de British Invasion van de Britse popmuziek, dus in de Verenigde Staten. Uiteraard in het kielzog van de Beatles en van de Rolling Stones. Waren die Dave Clark Five toch verantwoordelijk voor een tiental top 10 hits en sommige nummer 1 hits in de American Billboard Hot 100 en uiteraard ook op de BBC Top 50 en elders in Europa. Ik noem maar wat, Bits and Pieces. Can't you see that she's mine? Catch us if you can. Everybody knows. En uiteraard deze Glad All Over 1965. Met Glad All Over duwen de Dave Clark 5. Nou, die Beatles van de eerste plaats op de Amerikaanse hitlijsten. Die Beatles die toen nummer 1 stonden met I Want to Hold Your Hand. Wel, we draaien van de Beatles, niet die I Want to Hold Your Hand. We gaan een jaar eerder naar 1964. John, Paul, George en Ringo. Can't Buy Me Love!

Niet dat ik mijn groep voel om in de context van deze rockhalla, en zeker niet in de context van het seizoen dat we gaan draaien, met de lekkere, leuk klinkende popmuziek, hits, maar toch ook wel LP-tracks, groepen voel om nog eens het verhaal van de Beatles te doen. Deze Can't Buy Me Love is natuurlijk geaccrediteerd zoals alle Beatles-songs, Lennon McCartney, maar het is duidelijk, het is geschreven door de Pollen. Paul McCartney als auteur van Can't Buy Me Love, een van die 999 hits van de Beatles 1964.

Ja, zo tussen 1969 en 1972 was de Creedence Clearwater Revival ongetwijfeld een van de grootste bands op onze moeder aarde. Gelooft u mij, dat ja, was niet overdreven hoor, want ik heb ze gezien in 1971, ik heb het al een paar keer verteld, maar ik herhaal het graag, op 20 september 1971 in het Antwerpse Sportpaleis. Dat waren goden voor ons, hè. Mannen hadden opgetreden op Woodstock, staan niet op de eerste platen, dat triple album van het concert Woodstock, omdat John vond dat de opnames niet betamelijk waren. Daarmee bedoel ik kwalitatief, technisch onvoldoende waren. En zo hoog lag de man zijn normering toen voor wat hij wilde uitbrengen. Later zijn die opnames wel terechtgekomen op de zogenaamde rode LP van Woodstock en dan later natuurlijk nog op de CD's die uitgekomen zijn. Sweet Hitchhiker was feitelijk de laatste echte grote hit. Later is er nog wel Someday Never Comes uitgekomen. Maar in 1971 was Sweet Hitchhiker toch een tophit aan de beide kanten van de oceaan. De Creedence Clearwater Revival en Sweet Hitchhiker.

Voorwaar, ik zeg je, dit zijn voor mij de Kreuners op hun best. Met Kom Terug, Ik Mis Je hebben zij voor mij, volgens mij toch de beste rockhit gescoord die zij in hun toch wel omvangrijke oeuvre hebben gepleegd. Ik heb dat ook persoonlijk aan Walter gezegd toen ik het genoeg had hem te mogen spreken. De Kreuners, Kom Terug, Ik Mis Je.

Nou, wanneer ik daarnet zei dat Black Sabbath aan de ene kant van het wiegje stond bij de geboorte van de hard rock, dan was die andere kant toch wel pertinent ingenomen door deze jongens, Deep Purple. Deep Purple die in hun tweede samenstelling, en niet zoals door sommige mensen op tv en radio wordt beweerd dat dit de eerste samenstelling is van Deep Purple. Nee, de eerste samenstelling van Deep Purple was met John Lord, Richie Blackmore, Ian Paice, Rod Evans en Nick Simper, waarmee 3 LP's werden gemaakt, en voortreffelijke LP's, onder andere Book of Telecine en Deep Purple zelf, en Shades of Deep Purple, 3 LP's, zeer goede platen. Maar dan komt de macht 2, want de samenstellingen van Deep Purple zijn zo vaak gewijzigd dat men die gaan een mag-benaming geven. Is dus mag 1 was met de 3 klassieke line-up leden, met Rod Evans en Nick Simper. Mag 2 wordt dan de meest bekende en de meest succesvolle ook, hè? Dus Richie Blackmore, John Lord, Ian Paice, Ian Gillan en Richie Blackmore en Roger Glover natuurlijk. En daarmee worden dan die 3 echt klassieke rockplaten gemaakt. Deep Purple in rock, hè, met een aura in de popwereld dat bijna niet te beschrijven is. De opvolger daarvan in 1971 is de Fireball LP, waaruit wij zo net de titelsong draaiden. En dan krijgen we natuurlijk in 1972 volgens mij het magnus opus van Deep Purple en een van de beste rockplaten ever, Machine Head. Niet toevallig is dat ook de titel die gebruikt wordt door andere muzikanten om hun eigen band ernaar te noemen. Hoe groot kan een invloed zijn? Deep Purple, 1971, Fireball. Schitterende plaat, zeker het beluisteren waard of het herbeluisteren waard.

En met deze You Really Got Me staan de Kinks natuurlijk mee op het voorplecht van de Britse invasie van de popmuziek in de Verenigde Staten. You Really Got Me is, het leunt toch ook wel een beetje aan tegen hardere popmuziek. Ik durf dat geen hard rock te noemen, maar ja, het verhaal is genoegzaam bekend van die versterker die stuk was. En dat Ray Davies dan toch besloot om die versterker dan toch te gebruiken. Vandaar krijgen we dan dat nogal eigenaardige gitaargeluid. Dat dan het uiteindelijk gaat het merkteken worden voor de hit die You Really Got Me is geworden. Let wel, een grote hit in de Verenigde Staten, in Verenigd Koninkrijk, in de rest van, ja, toch wel van Europa. Al zijn de Kinks natuurlijk snel geëvolueerd. Dit is 1964. Vanaf 566 gaan zij andere hits gaan scoren, zeer grote hits ook. Denkt u maar aan Waterloo Sunset, bijvoorbeeld. Hein? Dandy, er zijn er zoveel geweest. Waarbij toch meer sociale kritiek zal aan bod komen. En waarbij dat Ray Davies, in hoofdzaak hij toch de zanger en de leider ook van de band, gaat zijn vaardigheid tot sociale perceptie gaan etaleren. The Kinks, You Really Got Me, 1964.

Nou, het is Belgische muziek, maar het is tegelijkertijd ook wat schrijnend. Zelden is vertoond geweest hoe een band kan worden beïnvloed door de beslissingen van de manager. Rainbow, I Love You was een zeer behoorlijke hit in 1970 voor het Gentse collectief The New Inspiration. The New Inspiration, dat oorspronkelijk een groep was geweest uit Gent, natuurlijk bekend in de clubs en zo verder. We hebben dat allemaal meegemaakt natuurlijk. Met als liedzanger Danny Sinclair, had nationale bekendheid gekregen. En zelfs wat internationaal door het feit dat ze werden gedraaid op een van de piraten radiozenders Radio Caroline. En daarmee hadden hits zoals You Made a Fool Out of Me en Mr. Moody natuurlijk toch wel wat furore gemaakt in de Nederlandse, maar vooral in de Vlaamse hitparade. Al was New Inspiration ook niet onbekend in het Verenigd Koninkrijk, wat toch wel een verdienste was, zeker in die jaren. Ergens in 1969 krijgen de bandleden, dus met Danny Sinclair en Daniel Provost en zo verder, krijgen ze meningsverschillen, heet dat dan? Is dat dan ruzie en zo verder? Waarbij dat Jacques Verdonk, dus de manager van New Inspiration, die ook eigenaar was van de naam, goed, besluit om de groep totaal te ontbinden en opnieuw samen te stellen met nieuwe mensen, met Guido Wolfhard en Eddie van der Linden. En in die samenstelling wordt een aantal hits geschoord, waaronder Judy Please natuurlijk, Judy Please 1971, en uit 1970 deze Rainbow I Love You opname uit 1969 was Gentse Belgische muziek, Vlaamse muziek, Gentse muziek. Rainbow, I Love You, The New Inspiration.

Wanneer Charles Dickens in 1850 zijn roman David Copperfield schreef, toch, de wereldliteratuur. Hallo, als dat geen wereldliteratuur is, dan weet ik het ook niet meer. Dan zal je waarschijnlijk er toch wel niet aan hebben gedacht dat, laten we zeggen, 150 jaar later, nou, 130 jaar later, een collectief van Britten die naam zouden gaan gebruiken, of een van de namen zouden gaan gebruiken uit de roman van Charles Dickens, David Copperfield. Met name de naam van de schurk Uriah Heep. Om een rockband naar te vernoemen. Uriah Heep is dus vernoemd naar de gangster, de bandiet, de schurk uit David Copperfield van Charles Dickens. Uriah Heep wordt opgericht in 1969. De twee bekendste leden zijn natuurlijk Ken Hensley en David Byron. Uriah Heep treedt vandaag nog steeds op. Ik denk zelfs dat zij in oktober passeren in Brussel, in het Koninklijk Circus. Ik heb daar iets van gezien. Ik ga er niet naar kijken. Waarom? Niet omdat er uiteraard van die originaliteit van die band nauwelijks nog iets overschiet. Intussen zijn die samenstellingen niet alleen van Uriah Heep, maar van al die groepen die vandaag, met uitzondering van de Rolling Stones, en dan nog, maar goed, de Rolling Stones zijn toch nog altijd geëikt op dat consistente trio natuurlijk. U2 is ook nog wel zoiets, dat is waar. Maar bij vele rockbands die vandaag nog optreden en die dus hun gloriejaren kenden, jaren 60, jaren 70, zijn die samenstellingen zodanig gewijzigd. Ik zeg niet dat dat niet goed is. Ik zeg niet dat dat geen goede muzikanten zijn. Maar de magie die verbonden is aan de naam, kleeft toch ook aan de figuren die voor u op het podium staan. En die figuren zijn volgens mij de originele leden van de band. Uriah Heep heeft een aantal opmerkelijke hits gescoord. Zeer goede LP's gemaakt ook. Denken we maar aan Look at Yourself en Salisbury. Deze Easy Living kwam uit 1972, de Demons LP. Goed, ja zeker, werd vaak gedraaid en kan nog misschien wel buigen op enige populariteit. Uriah Heep naar Charles Dickens uit de roman David Copperfield, Easy Living.

De Summer of 69 is in meerdere opzichten een opmerkelijke plaats. Ik leg even uit waarom. Eerst en vooral is het de plaat waarvan elke DJ weet dat je moet opletten wanneer je die aanzet, want de dynamiek van die plaat is opmerkelijk. Er zijn weinig platen met een dergelijke opnamedynamiek zoals die bestaat bij Bryan Adams' Summer of 69. Goed, dus even opletten op het geluid als je die plaat gaat opzetten in een radiostudio of op een vijf, want het kan opmerkelijk hard overkomen. Goed, dat is de eerste reden. Tweede reden, de meeste mensen denken dat het verhaal gaat over het wedervaren van Bryan Adams zelf daar in Vancouver in Canada. Niks is minder waar natuurlijk. Het is het verhaal zoals dat is beleefd geworden door Jim Vallance. Nu, Jim Vallance is een Canadese songschrijver, producer, arrangeur die inderdaad vooral bekendheid heeft gekregen door zijn werk samen met Bryan Adams. Het zijn ter andere twee zeer goede vrienden, Bryan Adams en Jim Vallance. Nu, het verhaal van Summer of 69 van Jimmy Quitt, Always Knew, Never Get Far en zo verder, of Jody Get Married, het is die jongen die Never Get Far, dat verhaal is... Het verhaal van Jimmy Vallance, zoals hij dat inderdaad in zijn jeugd heeft beleefd. Het is dus werkelijk waar, niet van Bryan Adams, maar van Jim Vallance. De LP Reckless, waarop het nummer staat, kwam uit in 1984. Summer of 69 was het de vijfde single al uit die LP. Een zeer opmerkelijk, ja, toch wel succesvolle plaat, die een aantal, ja, zelfs een aantal jaren in de Amerikaanse hitlijsten heeft gestaan, wat toch wel een opmerkelijke prestatie is. Ook bij ons, door die plaat Reckless en de hit Summer of 69, kreeg Bryan Adams een echt grote naam. Werd hij dan ook top of the bill op concerten. Denken we maar aan Rock Werchter. Thorhout Werchter in die tijd nog, want het was toen nog een dubbel festival. Waarbij hij... Eerst een aantal jaar daarvoor ergens in het midden van de programmatie stond, maar uiteindelijk na die plaat, na 85 dus, het echt top of the bill werd en zelf stadionconcerten kon uitverkopen. Hij passeert nog regelmatig, verkoopt dan denk ik wel vlotjes het Sportpaleis of toch zeker de Lotto Arena uit in Antwerpen, misschien voor het Nationaal. Ik heb hem een paar keer aan het werk gezien. Het is een goede artiest. Hij heeft een ruim repertorium. Maar om hem nu gaan 10 keer te bekijken, dat zou ik dan ook wel niet doen. In alle geval, leuke plaat. Zeker een opsteker op vijven, waar nog altijd op gedanst wordt. Bryan Adams, Summer of 65. Op de LP Reckless 1984, maar als single uitgebracht in 1985.

De zonnebloem neigt steeds naar de zon, vandaar ook haar naam natuurlijk, maar succes doet dat niet altijd. Bad Case of Loving You, Doctor Doctor, was een compositie van Moon Martin, Amerikaanse singer-songwriter, toch wel bekend in het ja, een beetje de niche van pop-rockmuziek, Moon Martin, maar... Wanneer Robert Palmer de compositie van Moon Martin, Bad Case of Loving You, onder handen neemt, dan wordt dat, overdrijf ik als ik zeg, een wereldhit. Ja, dat was het toch wel. 1979 uitgebracht. Robert Palmer, zijn versie van Bad Case of Loving You, swingend inderdaad. Robert Palmer was een kort leven beschoren. De man is overleden in 2003, was geboren in, ik zei dit uit mijn hoofd, door 1949 geloof ik, dus 2003. Ja, dat is 54 jaar. Hij woonde in Zwitserland, maar ik denk dat hij overleden is aan een hartstilstand in Parijs, 2003. Was toch een vrij grote naam, met een vrij groot repertorium. Ook denken we maar aan Best of Both Worlds, Every Kind of People, ook een zeer leuke plaat. Een aantal hits gehad, maar goed, te jong gestorven. It's a pity.

Ja, dat is een van de heerlijke platen van de Britse boogieband Status Quo. Omschreven een aantal maanden geleden in het absolute kenners rockmagazine. Dat de Gentenaar is, nou, ik trek het een beetje op flessen hoor. Als een hard rockband, Status Quo. Status Quo, dus de London Boogie. Ik stel vast dat de klok bijna rond is in dit eerste uur van de Rockwala. We gaan dan de Rockwala ook afsluiten natuurlijk. We doen dat... Hey, met Cliff Nobles & Company en The Horse natuurlijk. Een van die platen die gebruikt werden op de vrije radiozenders North Sea, Caroline, Veronica en zo verder, Radio Luxemburg. Hebben we dat ook wel gedruikt toen we onze Nederlandstalen draaien in Vlaanderen. Nou, Vlaanderen omstreken, mag ik dat zeggen? Zeker. We sloten af met Status Quo, What's Your Proposing, een van die knallende hits van de Britse band. Een van de million sellers ook. Status Quo, verkopers geraamd op 150 miljoen exemplaren platen. Er zijn er weinigen die dat mogen zeggen hoor. Ik dank u allen om te hebben geluisterd naar de Rockala van vandaag zaterdag 26 september. Volgende week zijn we er terug, dus lekkere muziek. Singles, ja. LP's, ja. Ook tracks, goed, ja. Leuke muziek, doen we. Jaren 70, een beetje ervoor, jaren 60, jaren 50, een beetje daarna, misschien jaren 80. Dank u wel om te hebben luisteren naar deze eerste aflevering uit het lustrumjaar van de Rockwala, het vijfde seizoen. Hier op Radio Gent. Tot volgende week. Have a nice weekend.

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Het conservatief geheugen. Met Wim Verbeke.
3: Welkom bij het conservatief geheugen, aflevering 99, alsjeblieft. Vandaag met iemand met toch wel een heel goed geheugen. Dag Roel Steeno.
4: Goedemorgen, Wim.
3: Het was de voltallige redactie, met name Wouter Dummarest, die mij even aanporde en zei: kijk even naar de Instagram van die man, die moet gewoon te gast zijn. Jij bent een heel groot muziekliefhebber ook, hè?
4: Ja, ik ben een zeer groot muziekliefhebber en ik ben blij dat jullie me hebben uitgenodigd, want het is niet meer zo evident op mijn leeftijd om mensen te vinden om oeverloos over muziek te lullen. En dat kan hier blijkbaar.
3: Ja, het moet zelfs. Van waar komt het? Zit het in de familie, grote broer, foute vrienden? Van waar komt het?
4: Mooi dat je het aanhaalt. Grote broer zijn altijd invloeden. Ja? Maar het is bij mij met de paplepel meegegeven in die zin van... wij hadden geen televisie. Bij ons stond er altijd radio op.
3: Okay.
4: Non-stop. En er is mij verteld, ik heb het alleen maar puur op vertrouwen van mijn moeder, die vertelde dat ik... Toen ik net kon staan in mijn parkje, blijkbaar elke keer begon te dansen als het nummer Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
3: Mooi.
4: De originele artiest ontsnapt me nu even, maar ik denk dat Benny Nijman het toch gecoverd heeft. En daar was ik blijkbaar heel erg op aan het dansen. En voor de rest stond er altijd bij ons muziek op.
3: Ja.
4: Altijd. En dat neem je dan mee. En dan ben ik later beïnvloed door mijn grote broer en grote zus. En bij mijn grote broer ging dat dan richting Smits... Ja, Ramones, meer punk, new wave getint. En bij mijn zus was dat Prince, Bob Marley, The Police, andere dingen. Dus dat is een hele leuke mix om mee te krijgen als klein mannetje.
3: Ja.
4: En ik weet nog levendig de avond dat ik in mijn bed lag. Mijn kamer grensde aan die van mijn broer. Daar was een deur tussen, maar daar hing een gordijn in. Dus het geluid kwam daar los door. En toen hoorde ik plots iets heel onwaarschijnlijk. En dat was de intro van Gigantic van Pixies. Mm-hmm. En ik weet dat ik die dag en avond heb besloten van ik wil sowieso iets met muziek doen, want ik ben zelf ook drummer en gitarist.
3: Mm-hmm.
4: En door die drumintro wist ik dat moet ik ook wel kunnen. Die klonk nog enigszins haalbaar voor mij.
3: Mama, papa, ik wil drummen is een zin die je niet graag hoort als ouder, maar het mocht dan toch?
4: Ja, ik had wat dat betreft redelijk ruimdenkende ouders. De eerste deel tot mijn 12 jaar was dat enkel een mama, omdat mijn vader pleiten was. Maar die konden daar op een of andere manier mee leven. Wij wonen ook heel afgelegen. Op een bepaald moment hadden wij... Onze eerste buren waren 200-300 meter ver.
3: Ja.
4: Ideaal voor een drummende zoon. En mijn ouders die gingen vaak weg, dus ik kon losgaan. En ik had mijn kamer beplakt met eierdopjes, ja. Omdat ik dacht dat dat isoleerde, maar dat blijkt alleen maar goed te zijn voor de akoestiek binnen in de ruimte zelf.
3: Ja.
4: Dus ik had eigenlijk een gruwelijke, lelijke kamer, maar waar dat wel lekker toe was tussen allemaal platen, cd's, drumstel en gitaar.
3: Ja, drummer alleen doet natuurlijk niet veel, dus het wordt een sociaal gebeuren, daar moeten mensen bij komen.
4: Na een tijdje wel, ja. In het begin, drummen alleen is ook wel leuk, hoor.
3: Ja?
4: Het is toch wel fijn. En wat je ook wel nodig hebt om op een bepaald niveau te geraken, is alleen drummen. Maar na een bepaalde periode haal je daar dan muzikanten en gitaristen en bassisten zijn ook een noodzakelijk kwaad. Die haal je er dan bij. En dan begin je wat te jammen. En ik heb in een aantal bandjes gespeeld. Een paar keer meegedaan met de rockrally.
3: Mm-hmm.
4: En ik ga er nu ook meteen bij zeggen dat ik zeker niet het grootste talent was of zo. Laat ons zeggen dat ik geen Steve Gadd of zo was achter de drumstel. Dus ik kan wel drummen, maar je hebt natuurlijk mensen die altijd net iets beter zijn. En er iets meer uithalen uit een instrument dan jezelf. En dan op een bepaald moment doe je dat dan nog puur hobbygewijs.
3: Ja. Zijn die drums dan bijvoorbeeld iets waar je in alle muziek specifiek naar luistert of naar zoekt? Of?
4: Maar niet alleen drums, ook met basgitaar. Ik heb het eigenlijk vooral met de ritmesectie.
3: Ja.
4: Ik ben ook een grote fan van Scott's Bass Lessons en zo, dat soort dingen die je op YouTube vindt.
3: Ja.
4: En dan bespreken ze daar de Pino Palladino's en de Lee Sklar's van deze wereld. Mm-hmm. En dat vind ik heerlijk. Hoewel ik zelf niet kan bassen, maar ik vind dat wel heel fijn.
3: Ja.
4: En met drummers net hetzelfde, hè.
3: Ik zag ook dat het in jouw professioneel parcours toch ook wel een rol gaat spelen. Want ik zag foto's of afbeeldingen ten tijde van Man, Man, Man. Ik zag een band die Metteke en Co. heette. Dus je gaat ook het acteergegeven en het humorgegeven combineren met muziek?
4: Ja, ik heb jaren straattheater gedaan.
3: Mm-hmm.
4: Nog steeds eigenlijk, maar dat staat op een lagere pitje vanwege mijn publieksopwarmingsactiviteiten. En die link is wel leuk. Wij hebben 15 jaar voor de festivals gewerkt. Wij hebben act gedaan op de festivals en later op ons eigen aangeven, vooral op de camping en het gebeuren rond festivals. Er was een soort ludieke sensibiliseringscampagne van Vos Plus. Dus wij liepen met een soort blauwe PMD-bak rond en als je bij ons het correcte afval erin stak, dan speelden wij 30 seconden muziek.
3: Okay.
4: En dan kon je zo een concertje bij elkaar sparen. En dan zaten we dus eigenlijk 15 jaar aan een stuk op alle festivals, waardoor ik ook handig overal binnen kon. En kon genieten. Na onze uren konden wij gaan genieten van de optredens, wat dat altijd leuk en mooi meegenomen is.
3: En spelen jullie iets op verzoek van de mensen? Of wat spelen jullie dan?
4: Op verzoek van de mensen. En dan wek je de illusie dat je een eindeloze jukebox hebt, maar je pakt 40, 50 nummers waar je dan ook maar 30 seconden van moet kennen. Dus, dus dat valt wel mee. Nee, ja. En ik deed zang en gitaar. Als de stem het niet meer trok, dan deed mijn collega Serge Hamers. Die deed dan ukulele en ik deed dan een walking snare met wat cymbaaltjes en woodblocks en zo erbij.
3: En zit er nu nog veel muziek in je shows? Of zijn er plannen om daar weer muziek in te steken?
4: Nee, in de comedy shows steek ik geen muziek. Omdat ik zelf, als ik naar een comedy show ga, toch wel vaak de muzieknummers skip in mijn hoofd. En denk, kom, op naar de moppen.
3: Ja.
4: Want het zijn zelden goede nummers bij de comedians.
3: Ja, en toch geen ultieme natte droom om daar ooit iets een combinatie van te gaan maken? Of?
4: Maar ik ga dat niet flauw over doen. Ik ben een behoorlijk goede zanger, maar ik heb geen talent om nummers te schrijven.
3: Mm.
4: Ik kan nummers nazingen, maar coverbands zijn er al meer dan genoeg. En ik ben nu 52 en ik ben er nog altijd niet uit of dat ik coverbands nu tof of niet tof vind.
3: Ja, ja. Ik kom er straks nog wel eens op terugkomen.
4: Kunnen we doen.
3: Zitten er lijnen in jouw platencollectie al van jong af aan? Zijn er namen die daar opvallend meer in zitten dan anderen? Of gaat dat alle kanten op?
4: Wel, zoals ik daarnet zei, in het begin was het vooral het imiteren van mijn grotere siblings. Mm-hmm. En dan op een bepaald moment, ik weet me nog heel goed, dat was op een fuif van mijn zus haar verjaardag in Café Het Narreschip aan Sint-Lucas in Brussel. Deed zijn feest en ik was daar als jonge snaak van 16, max 17. En ik hoorde daar een album op de achtergrond dat mij echt wel heel veel richting heeft gegeven. Dat was van de band Gotcha, Nederlandse band, funkband uit Den Haag. Dat was hun eerste plaat, die heet Words and Music from the Lowlands. En dat was een mix van funk, hip-hop, acid jazz, alles door elkaar. En dat was zo het eerste wat ik voor mezelf had gevonden dat ik niet had geïmiteerd van mijn broer of mijn zus.
3: Ja.
4: En die plaat heeft mij een beetje richting de funk, acid jazz gestuurd, waar ik, toen ik ernaar begon te luisteren, van dacht, dit, maar dan ook alleen dit, ga ik de rest van mijn leven luisteren. Wat natuurlijk een gatachtelijk idee is, want uw leven is veel te lang om naar één muziekgenre alleen te luisteren. Maar toen, op die moment, dacht ik, fuck Oasis en al die zever. Ja. Ik luister alleen naar deze coole dingen. En toen ging ik alleen naar acid jazz optredens, feesten, fuiven. Onder andere in Leuven, Gent, Brussel. Er was veel rond te doen in die tijd, als je het opzocht.
3: En wanneer doorprik je de ballon, dat je merkt van oké, dit is eigenlijk, die acid jazz is ook maar een verwijzing naar jaren 70? Of blijft het toch iets van jou en van die tijd?
4: Nee, het klopt. Die ballon wordt doorprikt op een bepaald moment als je zo terug met andere muziekliefhebbers aan het praten zet en die zeggen, ja, maar ja, luister toch ook eens naar dit of dat. Want nu ben ik op een leeftijd dat ik bijvoorbeeld het niet begrijp. Er bestaan mensen die levenslang devoot naar metal luisteren of mensen die levenslang devoot naar reggae luisteren. En ik vind dat altijd heel bijzonder, omdat ik ben nogal een Beatles of the Stones, allebei graag. Hè? Ik bedoel, snap je?
3: Ja.
4: De pizza of spaghetti, allebei graag. Dus ik vind dat
3: het gewoon gulzig, eigenlijk.
4: Voilà, ja, eigenlijk wel. Ja. Het is een beetje dom om je opties, een blondine of een brunette, allebei graag. Het is een beetje dom om je opties te beperken door te zeggen, ik ga alleen naar dit luisteren. Maar ik heb dat wel een tijd, ben daar wel een tijd schuldig aan geweest. Maar een heel leuke band waar ik nu wel nog af en toe naar terug ga. Je hebt Galliano, Brand New Heavies, Incognito, Mother Earth. Er waren er zoveel. En dan US3 was een bekende. Jamiroquai was een van de grotere die het eigenlijk ook heeft opengebroken. Mm-hmm. Naar festivals toe en zo, denk ik dan. En dat is nog altijd heel fijn om daar naar te luisteren. Dat was ook een label, Talking Loud, geloof ik. Mm-hmm. Die heel gespecialiseerd waren in dat genre. En dat was gewoon een hele fijne tijd. En dat was in die moment misschien een beetje het afzetten wat punkers vroeger deden. Het afzetten tegen de Britpop en zo, dan voor mij persoonlijk. Hè.
3: Ja.
4: Dacht ik van, nee, dit is momenteel eventjes cooler. Ik had er ook de leeftijd voor om te denken dat je even cool bent als het muziekgenre dat je kiest.
3: Ja, ja, ja.
4: Maar ik vond het een heerlijke tijd. Ik denk daar met heel veel plezier aan terug. Die begin jaren 90 en die tijd was fantastisch. Heel veel dingen ook in Brussel, in de Mirano, waren er ook heel veel. Ronnie Jordan bijvoorbeeld heb ik daar ook gezien. En dan, ik vergeet ze nog bijna te vermelden, de onwaarschijnlijk fantastische Wizards of Oz, Belgische acid jazz trots, die ik weet niet, een keer of 6-7 heb gezien en die altijd fenomenaal waren.
3: Misschien zijn er nu wel te veel mensen die bij deze naam effectief het grote vraagteken zien komen van die Wizards of Oz. We gaan het al een eerste keer doen. Slimste mens. Wie zijn de Wizards of Oz? 5 puntjes. Roelsteno antwoord.
4: Wel, ik heb aan de slimste mens deelgenomen en hem op een haar na tweede geworden. Mm-hmm. Dus ik weet wat je daar moet zeggen. En dat is een gruwelijk saaie antwoord. Belgisch, band,
1: Antwerpen.
4: Toetsenist, acid jazz. Maar eigenlijk is het is een ongelooflijke samenstelling van allemaal virtuoze muzikanten.
3: Ja.
4: Die toch wel een onwaarschijnlijke live reputatie hebben. De albums zijn ook... Ze hebben drie mm-hmm. studioalbums. Die zijn fantastisch. Maar live waren die fenomenaal. Die konden nu echt van hun sokken blazen. Dat was wonderbaarlijk. En ook jammer misschien voor hen dat het in België gebeurde. En dat ze niet aan de andere kant van de zee zaten op het kleine eilandje daar.
3: We zijn hier voor de live muziek.
4: Ja.
3: Je lijkt mij niet. Je hebt bewezen dat je een groot muziekliefhebber bent. Je bent met van alles bezig. Je bent muziek aan het spelen. Je bent aan het opgroeien tussen al die muziek. Dan lijkt het mij bijna stresserend om een eerste keer naar een concert te gaan. Dat te kiezen welk dat wordt. Weet je nog welk concert het allereerste zou geweest zijn dat je zag?
4: Wel, Wim, ik heb mijn hoofd erover gebroken. Want ik ben sinds enkele maanden een actief luisteraar. Maar sla me dood. Ik denk op Marktrock de LSP-band...
3: Okay.
4: Een van de eerste dingen dat ik gezien heb. Een soort coverband met veel bekende Vlaamse namen, als ik niet vergis. En wat ik mij ook nog echt levendig herinner, is in mijn scoutslokalen van Onze Lieve Vrouw van Troost, de 13e in Heverlee, een punkband die daar kwam optreden. En tijdens de soundcheck speelde die bassist het baslijntje van Grooves in the Heart, wat ik enorm apprecieerde voor een punkband.
3: Ja, Herbie Hancock-lijntje, hè?
4: Ja, en een Bootsy Collins lijntje, wat ik niet meteen verwacht had van een punkband. En ik vond dat heel indrukwekkend toen. Dat is niet zo'n moeilijk riffje waarschijnlijk, maar toch, ik vond dat onwaarschijnlijk.
3: En is dat toch een vonkje van, live muziek? Het lijkt nog beter dan wat ik mijn camera aan beluisteren ben? Of?
4: Ja, ik vond dat wel bijzonder om daar zo aan weet te zijn. Al was dat maar in een scoutslokaal en zo op die eerste rij te staan. En het was een driekoppige punkband met een boomlange bassist en een drummer en een gitarist die teringherrie maakte, maar het was een prachtige teringherrie eigenlijk. Dus dat gevoel van, ik sta hierbij, ik ben hier op de eerste rij, dat klonk voor geen meter, daar was geen PA, dat was gewoon op je eigen versterkers. Maar dat is eigenlijk ook maar iets dat je achteraf zegt, hè. Dat klonk voor geen meter, want toen klonk dat hemels.
3: Ik denk dat iedereen het nu al door heeft, dat de vraag stellen aan Roelsteno, wat is het meest memorabele concert dat je ooit gezien hebt, dat een rotstreek is. We hebben het toch gedaan. Heb je ervan wakker gelegen? Is dat een moeilijke keuze?
4: Ik heb ervan wakker gelegen. Ik wou eerst een van mijn keren dat ik Wizards of Oz zag aanhalen, omdat ik dat nog altijd een van de top live acts vind. Maar qua uniekheid ga ik dan toch naar 2004. Tom Waits, die toen in de Boerla in het Toneelhuis speelde. Ja. Al was het maar omdat ik dacht toen in mijn leven dat het de enige keer was dat hij in België was. Maar hij is blijkbaar in 85 is in de Beurs in Brussel geweest. Mm-hmm. Dus ik denk de tweede keer sinds ik leef was die man hier in ons Belgelandje.

0: dat is toch wel een bijzonder figuur. Ik heb zo van die periodes, dan ontdek ik Tom Waits en dan ga ik ineens all the way. 5 maanden aan een stuk, Tom Waits, alle platen. Ik heb dan met Joni Mitchell gehad, met Van Morrison, met Chuck Berry. Allee, noem ze op, ik heb ze allemaal...
1: Wanneer heb je dat gehad met Waits? Al op jonge leeftijd? Of?
0: Het is altijd moeilijk, vind ik, om als je een artiest of band ontdekt, om dat eerste album waarmee je die ontdekt, dat kunnen die daarna bijna niet meer overtreffen. En ja. Voor mij was dat Mule Variations. Okay. 1999, natuurlijk kende ik Tom Waits en natuurlijk kende ik Martha. Maar Mule Variations, dat was toch wel een ander paar mouwen dan die kroenerige Tom Waits uit 1974. En ik vond dat ik vind dat nog altijd een fantastisch album. En ik vind dat nog altijd misschien... En veel mensen zullen over Rain Dogs praten. Dat is zijn kantelmoment. En ik denk dat hij ervoor al aan het kantelen was bij Swordfish Trombones in 83. Was het al een beetje ketelmuziek aan het worden. En ja, die Mule Variations vind ik echt... Daar staat die opener bijvoorbeeld, Big in Japan, dat is een waanzinnig nummer. En dat album... start en voordat je het in de mot hebt, is het gedaan en heb je van alles gehoord en geluisterd, van spoken word tot kroonermuziek, tot ketelmuziek, tot schreeuwmuziek. En alles is even mooi, is heel mooi opgenomen ook. En dat was ook wel even een soort comeback album, want hij had Black Rider gemaakt, wat heel experimenteel was, een soort soundtrack van een theaterstuk.
1: Ja.
0: En dan Bone Machine was ook wel een redelijk heavy album, zo qua experiment. Maar dan met die Mule Variations stond hij zo precies terug op de rails. Maar daarna heeft hij niet meer superveel gedaan, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: En hij heeft daar nog Alice en Blood Money tussen gezet. En dan is Real Gone eraan gekomen, wat ik ook een heel goede plaat vind. Maar die ik niet meer zo heel veel opzet, hoor. Mm-hmm. Maar dat was die een tour, heb ik hem gezien.
1: Als we al 2 namen mogen pitchen bij jonge muziekliefhebbers, dan is het al zeker die Wizards of Oz, maar Tom Waits nu ook. Als ze hem nog niet zouden kennen, weer slimste mens, Tom Waits, wat zijn daar dan de dummy antwoorden?
0: De dummy antwoorden zijn Amerikaan en zanger, muzikant, maar hij is veel meer dan dat. Hij is een soort totaal kunstenaar. Hij acteert ook.
1: Mm-hmm.
0: Hij schrijft soundtracks. Hij heeft een paar keer met Jim Jarmusch samengewerkt, wat altijd heel... Jim Jarmusch is altijd de moeite om te checken. Zeker als je jong bent. Ik heb hem verslonden, zijn films. Mm-hmm. Zijn misschien niet altijd even toegankelijk, maar wel leuk. En Night on Earth heeft daar een soundtrack gemaakt. Hij heeft meegespeeld in later werk van Jarmusch, Coffee and Cigarettes of Cigarettes and Coffee.
1: Ja.
0: Waar dat de White Stripes ook in meespelen. Roberto Benigni, Bill Murray. Maar Waits is vooral een heel eigenzinnige man. Er staat een heel leuk fragment op YouTube van dat Waits wordt inducted in de Rock and Roll Hall of Fame door Neil Young. En Waits zou een fantastische comedian zijn ook.
1: Ja, hij is enorm grappig, toch?
0: Ja, als je naar zijn nep live album Nighthawks at the Diner luistert, dan hoor je van, ja, dat is een cabaretier die aan het werk is. De sfeer in heel dat album is ook heel goed. Maar als hij zijn award gaat ontvangen, is hij bijzonder grappig. Een van de eerste dingen dat hij zegt, hij krijgt die award en hij zegt gewoon een sleutelhangerversie van dit gedrocht zou ook wel mooi zijn. Ja, dat vind ik fantastisch. Hè? En dan begint hij over dat hij de sleutel naar El Paso heeft.
1: Ja.
0: Die ergens nergens naartoe gaat. Fantastisch, hè?
1: Ja. Ja.
0: En dan zegt hij, ja, want hij, als hij iets zegt, is het ook altijd bijna raak. Dan zegt hij, ja, muziek zijn eigenlijk gewoon interessante dingen om te doen met de lucht. En het is niet meer of niet minder. Hè?
1: En want ik hoorde hem dan in een ander interview zeggen van ja, anders was ik wel in airconditioning of terechtgekomen. Ja. Dus hij heeft toch iets met die lucht blijkbaar.
0: Als hij te gast was ergens, was hij altijd fenomenaal. Hij is ook bij al die late nights, niet vaak hoor, want hij zet zichzelf niet snel in de etalage.
1: Nee.
0: Maar er is ook een heel mooi fragment dat hij om een of andere reden aan George Clooney vastgeketend zit met een handboei bij Letterman of Killer vanaf. En dat hij begint... En je voelt er dan toch een lichte irritatie in door over de gluten. Free the glutens. Dat je in New York moet aanschuiven een half uur aan een stuk voor een slaatje zonder gluten te vinden. Dus het is een zeer, zeer, zeer grappige man. Ook volgens mij een zeer trouwe familieman. Maar dat verzin ik er nu bij. Hij laat geen kans onbenut om zijn vrouw ook in de schijnwerpers te zetten. Die toch ook wel heel veel werk voor hem verricht. Zowel mee schrijven als mee... zijn product, want je bent een product hè, op de markt zetten.
1: Mm-hmm.
0: Want als Tom Waits in de Boerla speelt, dat is geen toeval dat de Boerla is. Hè.
1: Nee.
0: Die zalen waren heel netjes gekozen van hier past. En dan zie je dat ook als hij daar staat. Het instrumentarium dat hij bij heeft, als Tom Waits een megafoon bij heeft, dan is dat niet zo'n modern gedrocht dat de mannen van de vakbond bij hebben. Als ze ergens... Nee, dan is dat zo'n megafoon met een membraan in vanuit 1930 of zo. Hè. Ik bedoel, dat is Tom Waits en dat maakt het ook heel mooi.
1: En de muziek, we gaan het nog moeilijker maken. Omschrijf die eens.
0: Wel, muziek, Tom Waits is begonnen als een soort jazzy crooner. Hè. Luister dan naar zijn eerste album, waar echt prachtige nummers op staan. En dan wat meer geëvolueerd naar een experimenteler... ja, ze noemden dat dan wel eens ketelmuziek, geklop en gebonk, maar altijd met een mooi eindresultaat, hè, want het klinkt wel respectloos om ketelmuziek te zetten naar meer experimentele muziek. Zijn stem is ook heel erg veranderd. Mm-hmm. Nu vind ik zijn stem bij momenten... Het is niet iets waar hij elke keer opnieuw met evenveel gemak naar kan luisteren als naar zijn beginalbums. Ja. Je moet er wel voor in een bepaalde stemming zijn. Mm-hmm. Hij heeft ook een live album uitgebracht in 2009, Glitter and Doom, als ik me niet vergis. Het is iets anders als je in de zaal zit of als je dat thuis opzet. Het is echt wel een zeer schorre, bijna kapotte stem die, waarvan je afvraagt hoe krijgt hij nog geluid uit die keel. Ja. Dat is een zeer experimenteel man en zeer eigenzinnig, wat al altijd heel leuk is. Hè. Artiesten die eigenzinnig zijn, die hebben vaak de interessantste discografie, vind ik eigenlijk.
1: Zou dat stemgebruik daar deel van zijn? Zou dat ook opzettelijk op een bepaald moment geweest zijn? Van ik dat Belcanto-gegevens mij twee
0: verleggen? Ik denk wel dat hij er op een bepaald moment een schepje bovenop heeft gedaan. Maar ik denk dat hij er een zo groot schepje bovenop heeft gedaan dat hij het nu niet meer anders kan of zo. Mm-hmm. Wat is dat wat mij meer weerhoudt om... Bij Mule Variations was het nog aanhoorbaar, maar zijn allerlaatste studioalbum is ook al van 2011. Bad As Me, denk ik dat het heet. En daar was het bij momenten toch... Dat je dacht van, ja, nu is hij echt, zich echt schor aan het schreeuwen.
1: Ja, ook die hoes, hè. Ook zo opzettelijk van, wat is dit weer?
0: Ja, ik denk een close-up van zijn eigen gezicht in een fisheye lens of zoiets.
1: Schrikkelijk,
0: ja.
1: Hij begint ook als een soort van Dylan-kloon. Hij wordt toch geïnspireerd in die eerste jaren ook, zegt hij zelf, door een Dylan. Lijkt mij ook zo iemand die eigenlijk niet makkelijk te verteren is qua repertoire. Je kan niet zomaar tegen je buurman zeggen, ik heb even een mixtape van Dylan of een mixtape van Tom Waits gemaakt.
0: Nee, dat klopt. En nu heb ik door het aanwezig zijn op Instagram onlangs ergens een Instagram-pagina ontdekt die... In hoeverre dat die waarheidsgetrouw is, weet ik niet. Maar die zet dan de favoriete album van die artiesten. Dus dat was iemand, Tom Waits, zijn favoriete albums.
1: Okay.
0: En er was één Dylan-plaat, ik denk de Basement Tapes. En dan was ik toch, en dat is belachelijk, want ik ben 52, stiekem heel trots dat ik alle platen die Waits goed vond, dat ik die zelf ook in mijn platenkast had. Genant eigenlijk om toe te geven. Hè?
1: Ja.
0: Maar het is beter dan bijvoorbeeld te zeggen dat je dagelijks naar porno-sites surft. Dus het was in The Wee Small Hours. En Captain Beefheart zat ertussen ook bij Waits, bij zijn favoriete plaat. Ja, Trout Mask Replica.
1: Ja, ja.
0: Want ja, die hoort in ieders platenkast te zitten. Maar er stonden... allemaal dingen tussen waarvan je achteraf zegt, ah ja. En van de Stones, Exile on Main Street. Ook een van mijn favoriete Stones-platen eigenlijk. Ja.
1: Misschien dat hij stiekem in zo'n band willen zitten of zo, ik weet het niet.
0: Hij is heel goed bevriend met Keith Richards. Tom Waits, ik heb een documentaire gezien, was het nu over Keith? Ik denk over Keith Richards. En daarin kwam dus de vriendschap tussen Waits en Keith Richards heel erg aan bod, waar ik van schrok. Want Waits vertelde op een bepaald moment, ik ging hier wat opnames doen voor een van mijn platen en ik had Keith Richards uitgenodigd om hier en daar een riedeltje in te spelen. En die man kwam toen met een camion vol gitaren. Zo redelijk onweets eigenlijk. Voor Waits had hij een gitaar nodig met liefst drie snaren of vier.
1: Ja.
0: Moeten er geen zes op staan, maar toch, die kwam toen met een vrachtwagen vol.
1: Ze lijken me wel dezelfde make-up artiest te hebben, die twee.
0: Ja, klopt.
1: En evident.
0: Misschien hetzelfde, alhoewel dat Tom Waits het cultiveert natuurlijk ook, dat smoelwerk en die kop. Ik weet niet in hoeverre dat... Toen hij jong was, was hij wel een stevige roker. En ik vermoed dat hij ook al wel eens graag dronk, maar ik denk dat hij dat imago belangrijker vond dan het werkelijk te doen.
1: Ja, misschien wel. Nog voor de opname, Roel, hebben we hier al weetjes zitten uitwisselen met de redactie, met jou. Is al die informatie over een artiest, is dat voor jou ook belangrijk om nog meer van die muziek te kunnen gaan genieten? Je zegt het al, je hebt periodes, je duikt er volledig in.
0: Ja, dat is voor mij heel belangrijk, daarom dat ik het zo gruwelijk vind om op Spotify muziek te zoeken. Ja. Ik heb Spotify en daar ben ik, net zoals mijn coverbands, nog niet uit in hoeverre dat ik het plezant en interessant vind. Ik vond het vroeger zo heerlijk om in platenwinkels te gaan rondwandelen en daarna thuis ook effectief de boekjes te lezen. En ik weet, in de acid jazz scene was het gebruikelijk om bedankwoordjes te zetten. En zelfs die las ik graag. Hè? Mensen bedanken. De familieleden interesseren me dan geen hol, want die kennen er iemand, dan wel kijken wie geven zij als inspiratiebron en wie staat er allemaal tussen. En je kan op Spotify, als je wil, wel info vinden over mensen die hebben meegewerkt en zo, maar het is toch veel complexer. Ik kon ook heel erg kwaad zijn en gruwelijk vloeken op... Ik zeg maar wat, Prince bijvoorbeeld heeft prachtige muziek, maar zijn artwork is afschuwelijk en die boekjes zijn verschrikkelijk om te lezen. Ik had zoiets, pak toch een gewoon lettertype en stop toch met uw oogjes en uw tweetjes en uw... Schrijf gewoon wat je te zeggen hebt. Radiohead, nog zo'n voorbeeld. Gruwelijk artwork.
1: Ja.
0: Fantastische band, die in ieders platenkast thuis hoort, maar die boekjes, die zijn bijna... Je moet bijna een soort escape room eigenlijk, voordat je weet wie dat er heeft meegewerkt aan een nummer. Dus dat vind ik... Daarom vond ik dat heel leuk bij bijvoorbeeld Daan zijn artwork. Hè? Daan, Dat doet me aan Woody Allen denken. Ja. Zelfde lettertype, zelfde kleur. Fantastisch, duidelijk. Oké, hier vinden we alles terug.

0: 13 november 2004 is Roel Steeno in de Boerla in Antwerpen. Roel Steeno, ik zal al voor mezelf spreken. Ik ben zo kwaad op jou dat jij daar was en dat jij daar geraakt bent bij die Tom Waits. Want het was wel wat om daarbij te geraken. Hè? Die stormloop op die kaarten voor die Tour was niet normaal.
1: Dat was een telefonisch gebeuren. Dus voor de jeugd, een telefoon, dat is zo'n ding dat op je nachtkastjes of op je gangkastje stond met een draad naar de muur. Enfin, een soort lang verhaal. En dan moest je inbellen. En dan, als je geluk had, was je bij de 800 of 900 gelukkig. Ik wil ervan

0: Ja.
1: Omdat hij toen zijn setlist toch wel echt wel op zijn latere werk had gebaseerd. En ik denk dat hij bijna integraal Real Gone heeft gespeeld.
0: Mm-hmm.
1: Er zat zelfs één nummer van The Black Rider tussen. Nog van Blood Money en Alice ook een nummer hiernaar. En ik denk van... Ik kan me vergissen, maar ik denk dat er ook een nummer van Rain Dogs bij was. En dat was het verste dat hij terug is gegaan in de tijd. Ja, ik was toen zeer, zeer onder de indruk van die Real Gone plaat.
0: Mm-hmm.
1: En hij begon met het nummer Hoist That Rag. Wat een fantastisch... Nee, of Make It Rain, een van die twee.
0: Make It Rain, denk ik. Was ja. meestal de start. De
1: Make
0: start
1: It
0: bij
1: Rain, ook. Fantastisch nummer. Ja. Dat heeft hij ook gezongen rain, op zijn Rock and Roll Hall of Fame acceptance speech. En ja, dat is indrukwekkend om die man in die setting daar te zien. De band was ook niet de minste. Hè. Dat was Mark Ribot. Of Ribot, een avant-garde gitarist die ook bij John Zorn, Elvis Costello en veel werk van zichzelf ook heeft. Larry Taylor, intussen overleden.
0: Ja.
1: Bassist van Can't Heat, maar ook veel sessiewerk gedaan. En Brian Mancia, die een tijdje bij Primus, ook een band. Als er jeugd zou luisteren, check Primus. Al was het maar om even in die stripwereld van die mafketels terecht te komen.
0: Bij elk concert zijn we wel vol van anticipatie en kijken we uit naar die eerste noot. Maar hier moet dat toch immens geweest zijn. Voel je dat in die zaal, dat iedereen daar zit op te wachten?
1: Ja, dat was en ik dacht ook even, want wij zaten op een soort balkonnetje van, is dit ding wel stevig genoeg voor de...
0: Het enthousiasme.
1: Ja, dat was wel... de vibratie in de zaal was duidelijk voelbaar.
0: Maar toch geen Mexican waves bij dat publiek, denk ik dan? Nee,
1: was niet gebeurd. Maar, ik verdenk Waits er ook van. Ik denk niet dat hij dat al ooit laat op heeft toegeven, maar ik zie soms vergelijkingen met Brel, als hij op een podium staat.
0: Mm-hmm.
1: Met hoe dat hij tekeer gaat. En ik ben niet altijd even grote fan van het... Bij Waits valt het nog binnen de perken, maar bijvoorbeeld iemand als Joe Cocker kan ik moeilijk aan het werk zien vanwege de spastische...
0: Ja.
1: Ik kan hem naar luisteren, maar als ik hem zie, vind ik het verschrikkelijk. En bij Waits gaat het er ook bij momenten naartoe, maar hij doet mij heel erg, ook met dat vingertje altijd, doet mij heel erg aan Jacques Brel denken. En het zal me niet verbazen als hij die kent en als hij die ook ooit aan het werk heeft gezien of fragmenten van gezien heeft.
0: Want kijk je dan naar dat theatrale aspect ook? Je bent van opleiding acteur. Zit je daar naar
1: zeker
0: te kijken?
1: En vast. En Waits is iemand die het theatrale niet schuwt. En hij staat ook altijd gruwelijk gebouwen. Ik denk dat hij een kapotte rug moet hebben, die man. Vroeger zat hij vaak aan zijn piano. En ik kijk natuurlijk ook wel heel erg naar de band. Ik herinner me dat Larry Taylor afwisselde tussen upright, tussen contrabas en gewone. En de drummer, die toen nog relatief jong was, hè, voor in die band te zitten, die was toen ergens achteraan in de 30, wat toen een jonge snaak was. Die bijzonder voor zijn kunnen bijzonder eenvoudige ritmes speelde.
0: Ja.
1: Omdat die man kwam van Primus, waar je wel heel complexe dingen speelt. Maar ja, en dan Mark Ribot, dat is een orkest op zijn eigen. Hè, die man,
0: Die speelt in november in de Handelsbeurs hier.
1: Is dat?
0: Ja.
1: Die doet mij, dat is zo van gitarist. Nels Klein in Wilco, dat is ook zo iemand die. Dat zijn zo van die mannen. Ik vind een solo van Slash vind ik ook prachtig, maar die gasten die kunnen zo van die klanken uit gitaar halen. Je zegt van, wow, dit kunnen daar ook mee doen. En dit kan ook een solo zijn die dan, zij het minder patserig, maar toch even interessant klinkt.
0: Ik denk daar dan weer aan Waits zijn stem. Is dat op het juiste moment ook niet gewoon welkom? Ik refereer dan naar mezelf. Je zit vast in bepaalde genres en ineens hoor je zoiets fris dat van het padje afgaat. Het boeit wel op een manier, denk ik ook.
1: Ik had veel verwacht van deze dag, maar dat de woorden fris en Tom Waits zijn stem in één zin gingen klinken. Dat is toch een verrassing voor mij, Wim, maar ik snap wat je bedoelt.
0: Fris in mijn muziekbeleving.
1: Ja, fris een keer iets anders dan
0: iets
1: de volgende Billie Eilish of zo. Klopt inderdaad. Het schiet u alles in door elkaar als je het de eerste keer hoort en als je hem de eerste keer ziet, zeker.
0: Ja.
1: Ik heb zelfs ooit, denk ik, een verhaal gelezen van, was het nu van Mark Dirk? Ik heb een heel oud boek van Mark Dirk met interviews, waarin zelfs concert nog met een K werd geschreven. En daarin vertelde hij, denk ik, dat Waits ooit toen hij in Brussel speelde, in Leuven zou beland zijn daarna op café.
0: Okay.
1: Wat ik jammer vind, ik was toen te jong om op café te zitten, maar het lijkt me wel naar het... als je zo bijvoorbeeld op café zit en je zegt, hier is enkele weken geleden iemand gepasseerd die vertelde van, ik zat op een restaurant te hopen dat Paul Weller ging binnenkomen en die kwam binnen. Als je dan met Waits kan doen, denk ik dat dat nog bijzonderder is eigenlijk.
0: Je hebt wel wat verbeelding. In welk café is Waits beland?
1: Ik vermoed dat toen in, ergens in de buurt van de Muntstraat moet geweest zijn. De Reinaert, denk ik, Café de Reinaert. Dat bestaat nog, maar dat is verhuisd. Je had daar de Amedee en de Reinaert. En Amedee was een schaakcafé. En de Reinaert was een café waarin een cafébazen naartoe ging als hun wat sloot. Ken je dat soort zaken?
0: Ja.
1: Dat zijn de heerlijkste plaatsen om te belanden. En dat lijkt me ook wel iets, want Tom Waits, dat is misschien ook wel belangrijk om mee te geven. Tom Waits is iemand die, als je een bedelaar op straat ziet met een houten been en een glazen oog, niemand geeft er aandacht aan, Tom Waits zal er een

0: nummer over schrijft, bij wijze van spreken. Snap je? Hij geeft de outcast van deze wereld wel een hij gebruikt ze wel.
1: Ja.
0: Wat dat heel mooi is. Het is niet voor niks dat ik een aantal jaar geleden met mijn kinderen naar de fantastische, denk eerste film van Shrek zat te kijken en dat daar dan plots toch een nummer van Tom Waits passeert als hij in een of andere groezelige bar zit. A Little Drop of Poison.
2: Ja.
0: Mooi nummer.
2: Ja. Ja.
0: Wordt daar gebruikt. Juist. Een café dat vol outcasts zit eigenlijk. Hè.
1: Jij legt de link met outcasts in Leuven. Hè? Roel, je hebt dat nu gelegd. Hè? Wij hebben dat als Gentenaar hier niet gezegd. Hè?
0: Maar wij Leuvenaars verstoppen ons dan altijd achter het feit dat alle outcasts in Tiene wonen. Dus.
1: Oké. Je hebt je ticketje daarbij.
0: Ja.
1: Hoeveel heb je daarvoor betaald?
0: Oh, ik ga het er even bij halen, Wim. Overvalt me even. Daar is het toen voor betaald €99. Wat toen toch al best 2004, 20 jaar geleden.
1: Ja, €100 voor een concert, dat was inderdaad...
0: En dat stelt me dan teleur van die Tom Waits, dat hem dan zo dat goedkope 99 doet om niet 100...
1: Ik schrik er al van dat het is een Ticketmaster formaat. Ja. Hè? Dus daar schrik ik dan ook al van, dat het toch via die weg moest gaan. Maar ja, veel andere opties hadden we waarschijnlijk niet.
0: En nu zie ik het hier ook even. Mijn naam is verkeerd geschreven. Steno met 1E.
1: Je bent er dus niet geweest, Roel Steno.
0: Nee, en ik zie dat ik op het tweede zijbalkon zat. Dus ik heb niet gelogen dat ik op een trillend balkonnetje zat.
1: Ja.
0: Ja, nee, €99 is niet gespecificeerd. Stoel 24. Ik schrik er nu zelf van. Omdat ik heb een tijdje geleden wat van die oude tickets op Instagram gepost. En ik dacht toen, idioot dat ik ben, wauw, ik heb iets gevonden. Maar blijkt dat er heel veel mensen dat doen. Maar toen kreeg ik eigenlijk de meeste reacties dat ik kreeg was over die prijzen. What the fuck, man.
1: Ja.
0: €600 voor die of die band. Ja, dat is een evolutie die we mee te danken hebben, denk ik, aan Spotify en aan onszelf. Hè. Als wij allemaal braaf naar de platenboer waren blijven gaan, dan waren die ticketprijzen misschien wat minder hoog. Maar ja, dat is ook maar een dwaze denkpiste natuurlijk.
1: En voor jou? Je gaat ook de baan op nu weer met een zaalshow. Kunnen we jou het beste op die manier rechtstreeks steunen met daar kaartjes voor te kopen?
0: Ja, ik vermoed het wel. Dus iedereen, voel je vrij. Hier in Gent zijn er nog wat tickets in de Minaar. En we doen alle grote steden van de Vlaamse provincies. Dus wees welkom. Want die voel ik mij alweer direct heel oncomfortabel, dat ik zo met mezelf zit te leuren. Dus laten we ons maar gewoon over muziek hebben.
1: Terug naar Waits daar in de Boerla. Wat herinner je je van tussen die nummers? Wat doet hij? Is hij toch communicatief en origineel?
0: Ja, op de Waits manier, met een kwinkslag, met een mop waarvan je niet meteen altijd door hebt dat het een mop is. Er zit niet superveel tekst tussen, maar hij geeft wel tekst. En hij is wel koppig en halstarrig, want ik meen mij toch te herinneren dat er redelijk wat mensen titels riepen.
1: Okay.
0: Die zaal leent zich daar ook toe. Als jij op een balkon zit en jij roept iets, heeft heel de zaal het gehoord.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk zelfs dat ik Peter van den Begin zijn stem herkende. Die riep, yesterday here. Maar hij deed het niet. Hij speelde geen... Hij ging niet mee in de nostalgietrip van het publiek. En dat is natuurlijk... Dat is heel typisch Zweedse. Want op een bepaald moment gaat hij dan af. Komt hij terug voor een busnummertje. En dan denk je, nu gaat hij dan wel Marta of weet ik veel wat. Maar nee, dan waren het nog altijd nieuwe dingen. Hè. Dat vind ik wel leuk.
1: Ja.
0: Het bisnummermoment van een groep vind ik altijd iets zeer bijzonder, omdat dat vaak een ingestudeerd nummertje is.
1: Ja.
0: En heel onnozel is en super onoprecht vaak ook. Maar ik heb wel eens gehoord, en misschien kan jij dat bevestigen, want jullie hebben hier ook behoorlijk wat ervaring. Ik heb ze jammer genoeg nooit gezien, maar ik heb wel eens gehoord van mensen dat Sparkle Horse dat soms deed. Die gingen weg. En als die zaal bijna leeg was, als daar nog, bij wijze van spreken, 100 man stond, kwamen die terug en speelden die nog. Wat ik dus super cool vind.
1: Ja.
0: Want dan weet je, nu hebben we alleen de devote fans. Ik heb dat gehoord van een vriend van mij die ook wel vaak concerten bezoekt. Van, ik heb ze een aantal keren weten terugkomen na heel lang.
1: Ja.
0: Trouwens, dat is heel toevallig dat ik nu over Sparkle Horse begin, maar daar is een link met Tom Waits ook. Hè, want die twee kenden elkaar. Hoe heet hij nu weer? Van Mark Linkes? Hij is intussen gestorven. Die heeft samengewerkt met Waits. Waits heeft meegezongen op de laatste officiële studio release van Sparkle Horse.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ook een zeer goed album voor de mensen die het willen beluisteren.
1: Ik schrik daarvan. Je hebt Prince ook al eens genoemd. Prince was ook zo iemand. Die bleef maar terugkomen, 5-6 bissen, tot dan de zaal leeg was. En ik schrik ervan dat je van Intimi dan hoort dat hij om de duur gezichten herkende effectief.
0: Is dat zo?
1: Ja, ja. Blijkt wel zo te zijn. Dus het werkt wel in de twee richtingen. Want jij staat nu ook wel op een podium.
0: Ja.
1: Kom je dat ook tegen? Heb je zoiets als hardcore fans al? Merk je dat?
0: Voor mij is dat nog vrij nieuw, hè, Wim, omdat ik nu eigenlijk aan mijn allereerste... Ik doe al een hele tijd comedy, dan ben ik in corona gestopt, dan is dat stilgelegen, dan is dat door die slimste mensen daar vraag naar gekomen. Dus ik, misschien moet je mij binnen een paar jaar nog eens uitnodigen, dan kan ik u weten te zeggen of ik die terugkeren gezichten ga herkennen. Maar voorlopig... Ik heb dat wel gehad met toen wij op de festival speelden, die Music for a Bottle heette die act... Toen hadden wij wel vaste klanten. Dus wij wisten, als we naar Couleur Café gaan, dan gaan we die mannen tegenkomen. Ja. Op Doer gaan we die mannen tegenkomen. Op Les Ardentes die mannen. Ja. Want wij zaten ook toen over de taalgrens. Dat was wel heel fijn om in de twee landsdelen te spelen. Omdat je dan toch merkt, Wallonië, oké, wat mij betreft, ik ben Belg. Wat mij betreft mag dit land zeker samen blijven. Maar wij zijn twee aparte, heel aparte feel over muziek en zo ook. Hè. Wij konden... In Wallonië konden wij nog vlotjes scoren met de Police en de Beatles en zo, terwijl dat hier toch wel al veel jongeren zoiets hadden van, what the fuck is this? Daar denk dat daar de klassiek FM of klassiek 21, dat daar serieus scoort, nog zo'n dingen. Ja. Wat prima is, hè?
1: We waren bij de reacties van het publiek en van Tom Waits naar zijn publiek. Over een publiek moeten we het natuurlijk eens met jou hebben, Roel Steno. Je bent publieksopwarmer. Voel je dat al? Als ze binnencijpelen, voel je al, dit is... Zo'n publiek, of is dat een cliché nu?
0: Nee, dat is zeker niet cliché. En dat is fijn dat je dat aanhaalt, Wim. En ik had in mijn beginperiode als comedian en als publieksopwarmer had ik daar wel eens last van dat ik dat dacht te kunnen weten. Maar eigenlijk is dat onzin. Mm-hmm. Soms kan je binnenkijken en denk je, godverdomme, het is wel allemaal van dat, hoe moet ik het proper noemen, tjevenvolk. En dan denk je, dat gaat hier niks worden. En dan wordt dat de knallendste avond. Ja. En anderzijds kijk je binnen en denk je, ah, er zitten een hoop hippe vogels. Het zal wel plezant worden. Je mag je niet laten leiden door uiterlijk. Ja. Maar je kunt het wel vrij snel voelen als je begint. Als opwarmer of zo voel je vrij snel, oei, dat gaat die sleur worden vandaag aan die opname.
1: Ja.
0: En wat dat je net zei, sorry dat ik erop terugkom, nee. Van die gezicht herkennen, als opwarmer heb ik daar heel veel. Er zijn vaste klanten, ja. Mm-hmm. En dat is zeer fijn dat die mensen willen komen naar opnames altijd, maar dat is niet per se het beste publiek.
1: Nee, en voor jou ook niet evident, denk ik.
0: Nee, want die zijn ook niet meer verwonderd. Die hebben dat al... Hè. Wat dat voor mij leuk is een fris publiek. Mm-hmm. Mensen die eens één keer komen kijken naar de slimste mensen, denken, oh, wat is dat hier allemaal? Hè? Rondkijken, hier hangen trussen aan het plafond. Hè, dat ziet er hier heel anders uit dan thuis. En de verwondering, we zien de Erik een keer in Techt, je ziet die jury, je kunt ze bijna aanraken. Mm-hmm. Dat heb je natuurlijk niet meer bij vaste klanten. Anderzijds heb je die vaste klanten ook wel soms nodig om je zaal vol te krijgen. Hè?
1: Ja.
0: Omdat, niet iedereen gaat graag naar een televisieopname. Hè? Want veel mensen schrikken daarvan hoe lang dat zo'n opname duurt in vergelijking met de uitzending zelf. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dus dat vraagt wel wat aan een publiek, hoor.
1: Ja.
0: Maar ja, er zijn ook... Mijn familie is, toen ik kandidaat was, die hebben daar 10 keer gezeten. En die vonden dat allemaal onzin. Dat veel mensen vonden dat te lang duurde. Die vonden dat fantastisch.
1: Kon niet lang genoeg duren.
0: Voilà, je krijgt ook dingen mee die worden uitgezonden. Voilà. Je krijgt ook een hele hoop humor of grappige dingen die de cut niet halen, hè. Ja. Die jij dan wel ziet. Dus dat is op die manier wel uniek.
1: Heb je nog nooit bij een concert de neiging gehad om applausmeester te spelen? Te zeggen, jongens, kom aan.
0: Toen ik jonger was, had ik nog meer geldingsdrang. Een van de heerlijkste dingen aan oud worden is dat je geldingsdrang en het idee van ik moet hier mezelf profileren, dat volledig verdwijnt. Dat is heerlijk. Maar toen ik jong was, was ik wel zo iemand die op concerten wel eens iets riep of als het muis stil was of daar iets grappig uit proberen te halen, wat soms ook wel lukte. Hoor. Soms kreeg je wel respons van een of andere zanger die dat dan wel grappig
1: maar
0: vond.
1: Maar geen t-shirt uittrekken en beginnen zwaaien? Of
0: Nee. Tenzij ik stom dronken was, maar dan weet ik niks meer van.
1: Stond je te dansen alweer.
0: Of een spacecake had gefret of zoiets.
1: Hoe zag het er daaruit bij Waits qua productie? Dat leek mij ook echt wel heel theatraal en heel spaarzaam gedaan, maar toch ook heel mooie die silhouetten en zo heb ik gezien op video's.
0: Klopt. Wat ik net zei, het is als je nou weet zijn website gaat of zijn online gebeuren, dan ga je, wat dat je daar allemaal ziet, hij heeft wel een zwak voor de oudere dingen en de gebruikte dingen en de nostalgie. Ja. Waits gaat bij wijze van spreken zijn decor in de kringwinkel kopen. Hè. Die gaat niet...
1: En zijn instrumenten.
0: En zijn instrumenten. En zijn muzikanten en zijn eigen smoelwerk ook uiteindelijk. Maar het is alles wat je kan van verwachten. Het is wat ik net zei, wat aan mij is bijgebleven, was die monumentaal grote megafoon die wel werkte, hoor.
1: Ja.
0: Die werkte wel, maar dat was indrukwekkend. Weet, ze heeft ook altijd, als ik me niet vergis, een aantal micro's, waarop ene zit wel wat stemvervorming, op een andere klinkt hij dan weer meer gewoon en zo. Maar, en een hoedje, hè, weet, ze heeft altijd de laatste jaren een hoedje, wat hem op een of andere manier wel staat. Al sinds dat, weet je, zo een van die oude zielen. Hè.
1: Ja.
0: Toen hij 20 was, was hij al 70. Hè. En die is nu volledig in zijn leeftijd gegroeid eigenlijk.
1: Ja.

0: 13 november 2004 is Roel Steeno in de Boerla in Antwerpen voor Tom Waits. Roel, geef de luisteraars dan toch eens een tip mee, een luistertip mee, als ze Tom Waits willen gaan ontdekken. Lijkt mij moeilijk, want je hebt die 2-3-ledigheid. Zo. Wat moeten ze opzetten?
1: Laten we dan toch met Rain Dogs beginnen. Ik vind de productie van Rain Dogs vind ik niet zo... Nou, die is wel wat verouderd. De klank, hè. Mm-hmm. Soms kan je dat hebben met albums uit de jaren 80. Als je die nu oplegt, dan denk je, dat klinkt eigenlijk niet meer zo geweldig goed. Maar dat kan je wel doorkijken. Of je zet gewoon je volume net iets harder. Omdat daar staat ook nog wel romantische dingen op. Zoals Hang Down Your Head en zo van die hele mooie nummers. Maar dan ook wat experimentelere dingen. En anders, begin bij het begin, hè. Hoe heet dat eerste album nu weer? Closing Time.
0: Dank je wel, Wouter. Ja.
1: Closing Time, een prachtige plaat. Maar het is, als je Closing Time zou opzetten en dan meteen Real Gone, dan
0: kan niet van dezelfde artiest.
1: Dan moet je wel zien dat er een soort defibrillator in de buurt is, denk ik.
0: Je hebt het al een paar keer over die coverbands en zo ook gehad. Er zijn Tom Waits tribute bands ondertussen. Er is van alles een tribute band. Moeten we voor of tegen zijn? Ik weet het ook niet meer tegenwoordig.
1: Zelf ga ik het nooit actief opzoeken. Ik ben het al tegengekomen door de job als je ergens op een event speelt waar een coverband is. En ik vind een verschil tussen een feestcoverband... Ik vind een band die gewoon op een bedrijfsfeest covers, prima. Maar zo een coverband die een band gaat imiteren en de dingen, dat is voor mij toch niet bevredigend genoeg. Mm-hmm. Ik heb liever Queen niet gezien dan de tribute band nu te gaan opzoeken. Maar ik wil daarmee zeker niemand beledigen. En als je dat kan, is dat fantastisch. Hè? Als je Brian May kan naspelen op gitaar en als je Freddie Mercury kan imiteren en als je zin hebt om dat soort gebit in te steken, doe maar. Maar dat zou me niet... Nee.
0: Je hebt zoveel muziek gehoord al, Roel, onderzocht. Je bent fan van heel veel. Of je weet ook heel veel van al die muziek. Je hebt zoveel concerten gezien. En je bent dan ook nog eens zo'n weetjesmens. Je blijkt dan ongelooflijk veel te weten als je begint te quizzen en zo. Merk je soms ook niet van, waar blijf ik dat hier allemaal steken? Dat blijft hier allemaal in mijn hoofd. Je spreekt daarnet over die eerste band die je ziet in dat jeugdhuis. Je weet nog in detail hoe die mensen eruit zien.
1: Ja, maar dat is het geheugen is een zeer vreemd gegeven. Dat zal je al wel gemerkt hebben hier. Er zijn optredens die ik volledig... Ik heb dus thuis honderden tickets. En dan pak je een ticket van en weet ik niks meer van. Ik wist zelfs niet dat ik er was geweest.
0: Nee.
1: Ja. En andere dingen die je dan op een of andere manier bijblijven. Dus nu, ik kwam een tijdje geleden, was ik bij ons in de Kringwinkel in Leuven en daar was het gelinkt aan een Radio 1-aflevering, Belpop 100.
0: Zo kunnen, ja.
1: En meneer Delvaux liep daar rond en ik was ermee aan de praat geraakt en die begon met mij te praten en die zei plots tegen mij, godverdomme, jij weet ook wel veel van muziek. Maar dan denk ik, ja, oké.
0: Als Jan Delvaux dat zegt, heb je een probleem, Steno, dan is er een probleem.
1: Maar ik ben wel, in dat aspect zijn mijn ogen geopend, ook door hier naar te luisteren. Soms denk je van, ik weet er wel veel van, en dan kom je andere mensen tegen, zoals Jan Delvaux, en dan denk je, ik ben een niemendaltje. Maar het is voor mij ook niet meer zo, vroeger vond ik dat ook wel stoer of cool, om veel van muziek te weten. Terwijl, op wie maakte daar indruk mee? Op een andere idioot zoals jij.
0: Voilà.
1: Maar je gaat er niemand mee in je slaapkamer binnenloodsen. Dus het is, ja... Degene die mensen de slaapkamer binnenloodsen zijn de mensen die op dat podium staan. Hè? Dat zijn niet de idioten die er alles van weten. Hè?
0: En zou die muziek helpen om te verankeren? Dat wordt soms wel eens wetenschappelijk gezegd. Dat dan als er een herinnering is die met muziek gepaard gaat. Je ziet de shuttle ontploffen in 86, maar je hoort ook het liedje dat erbij uitgezonden is.
1: Dat is wel iets wat ik zelf heel sterk heb. Ik kan heel nostalgisch worden van bepaalde muziek. Soms zelfs niet meer weten waarom. Maar...
0: Je hebt een plaat mee.
1: Dus het is een album... Nou, This Is Music van 1984, gekocht in de grote GB in Corbeek-Low. Ik denk 100 frank toen. En ik was 84, was ik 10 jaar.
0: Ja.
1: En die heb ik met mijn eigen zakcentjes gekocht. En daar staan prachtige nummers in. Dat is een dubbel album.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar staat bijvoorbeeld Talk Talk, Such a Shame. John White, een soort one-hit wonder, Missing You.
0: Ja.
1: Twee keer Tina Turner, maar ook, en dat wil ik toch even vermelden, The Blue Nile, Tinseltown in the Rain. The Blue Nile heeft... Als ik me niet vergis, 2 studioalbums gemaakt, waarvan Heads een ongelooflijk album is. Al was het maar om je muziekinstallatie te testen of je hoofdtelefoon te testen, is een onwaarschijnlijk. Zoals je dan met platen van Massive Attack kan hebben, vind ik dat met Heads ook zo. Ik ben een ongelooflijke fan ook van alles waarvan dat UK-eilandje is afgekomen. Dat is statistisch gezien bijna onmogelijk hoeveel talent dat er van zo'n kleine lap grond is de wereld. Dat is onwaarschijnlijk.
0: Ja.
1: En dan heb ik het niet alleen over wat dat mensen nu kennen, maar ook over een beetje soms vergetering. Ecstasy is een band. Luister daarnaar als je jong bent en niet alleen naar hun mega-album Drums and Wires, waar dat Making Plans for Nigel op staan, maar alle albums daarvan zijn goed. Er is een zeer mooie documentaire over de man waar de naam mij nu van ontsnapt, de frontman. Zeer mooie documentaire daarover. Andy Partridge. We hebben hier een soort orakel aan onze linkerkant, genaamd Wouter. Soort Google levend.
0: Eigenlijk, ja, we moeten hem gewoon een microfoon geven, denk ik, vanaf dit seizoen. En zelfs, het was zelfs zonder laptop, Wouter. Heel sterk.
1: Ja, heel sterk.
0: Ik weet niet hoeveel nummers erop staan, maar heel veel. Zijn dat allemaal vertrekpunten voor jou om daar meer te gaan van opzoeken dan? En zo?
1: Wel, achteraf bekeken wel.
0: Ja.
1: Op het moment zelf sta je daar niet bij stil.
0: Ja.
1: Maar dat zijn zeker vertrekpunten geweest. Want ja, ik heb dit gekocht en dan op cassette. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Vroeger kon je cassettejes kopen van de artiest. Born in the USA van Springsteen.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn zeker vertrekpunten geweest, want ik ben een hele grote Springsteen-fan geworden achteraf. Nadat ik dat, als ik dan in de punk zat, dat was Springsteen natuurlijk, dat was Madonna. Dat was zelfs in de ontkenning leven dat ik ooit dat cassetje had gehad. Later kom je dan tot je volle zinnen en denk je van nee, dat was wel toch wel een belangrijk punt in de muziekscene. Maar dit zijn zeker vertrekpunten geweest achteraf bekeken. Zeer eclectisch ook altijd om zo van die...
0: Mm-hmm. Compilaties.
1: Het muziekmagazine Oor heeft dat ook een tijdje gedaan. Dat die bij hun magazine een cd'tje staken met wat er op die moment hot and happening was. En die heb ik eigenlijk ook nog allemaal in mijn platencollectie zitten. En dat zijn niet meteen dingen waar je nu naar teruggrijpt, maar waar je wel dingen door leert kennen. En dat is wel... interessant. En het is behapbaar. Dat wou ik daarnet nog zeggen. Spotify is zo'n immense zee.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb 4 kinderen. Ik heb veel kleine kinderen gehad. En mijn kinderen is het net hetzelfde. Als je die te veel speelgoed geeft, spelen die met niks meer.
0: Nee.
1: En geef die een auto en een kartonnen doos en die zijn de hele dag aan het spelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus, en dat is een beetje moeilijk met Spotify. Daar is zoveel dat ik op een duur denk, laat maar. Ik ga wel even terug in mijn platenkast kijken.
0: Dat is een mooie vergelijking. Wij hebben een teletijdsmachine waar wij elke gast een ritje laten inmaken. Je mag naar een concert flitsen waar je niet bij was. Ik zie al dat het een moeilijke vraag was.
1: Ja, er zijn er een paar klassiekers waar ik had willen bij zijn, want dat heb ik nog niet vermeld, maar een van mijn eerste live ervaringen, zij het dan thuis, was mijn moeder had het album Simon & Garfunkel in Central Park.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een plaat die ik van binnen en van buiten ken. Ik ben er zelfs ook veel later achter gekomen dat die intro, dat is een man met een heel nasale stem, die zegt, ladies and gentlemen, Simon & Garfunkel. En dan begint dat optreden. Dat waren 500.000 mensen in Central Park. Als je dat nu terugziet op YouTube, dat is absurd, want dat podium had geen afdak. Dat was piepklein. Ik snap zelfs niet hoe dat die 500.000 mensen dat kon zien. En die man die aankondigde, dat was Ed Koch, de burgemeester van New York toen. En dat concert was blijkbaar gratis. Iedereen die daar binnen wandelen mocht er komen. Maar dat was dus... Toen dat die man zei Simon & Garfunkel en die 500.000 mensen die joelden zo luid. Toen zat ik thuis als klein kindje en dacht ik van, what the fuck is deze? Daar wil ik ooit wel eens tussen zitten.
0: Mm-hmm.
1: The Last Waltz had ik ook wel graag bij geweest.
0: Mm-hmm.
1: Springsteen, Hammersmith, Odeon, 1975. De eerste keer dat die jonge snaak in Engeland kwam, is integraal te bekijken op YouTube. Ik heb hem thuis op DVD. Is waanzinnig.
0: Mm-hmm.
1: Is waanzinnig. Dat is must see. Dat was met de E Street Band toen zij eigenlijk een nog bijna punkband waren. De energie, de drive dat er vanaf komt. Maar ik ga de knoop doorhakken en ik wil dan naar een Zappa-concert. Frank Zappa. Had ik zeer graag ooit gezien. Ik heb thuis een album van hem, Broadway the Hard Way. Een soort mix van allemaal live fragmenten. En daar staat, ik heb daar mij al suf naar gezocht, staat een nummer op, een cover van The Police. Dat hij samen met Sting doet. Wat ik een waanzinnig moment vond, de eerste keer dat ik die plaat hoorde. Ik heb daar al naar gezocht, want ik dacht, daar moeten bewegende beelden van bestaan, maar die zijn niet te vinden. En dat is Frank Zappa, die eerst Stolen Moments, een jazz standard, speelt met zijn band. En dan verhaal vertelt van, kijk, deze namiddag in de lobby kwam ik een man tegen, een vriendelijke man. En die komt met ons een nummertje zingen, zijn naam is Sting. En dan komt Sting op. De zaal wordt zot. Toen was Sting nog een hippe vogel. Later is hij wat melig geworden, vind ik, in zijn solowerk. Maar... En die komt op en die zegt, want Sting is best wel een grappige man. Die zegt, well, it's not in my nature to kick a man when he's down. En dus dat is het eerste dat hij zegt. En dan beginnen die samen Murder My Numbers van The Police te spelen. Daar had ik wel graag bij geweest.
0: Ja. Hoe groot is de Zappa-collectie? Want je kan wel wat kopen van iemand.
1: Heel groot. En van Zappa is, die heeft een reeks, You Can't Do That On Stage Anymore, van volume 1 tot 6. Ja, daar staat fantastisch. Daar staat ook een beetje bagger op. Zo van die, ja, bagger is het niet, maar vulsel.
0: Ja.
1: Zoals je vroeger in de acid jazz en de nu soul, en zoals ze dat nu zo lelijk noemen, urban scene, had je van die interludes en preludes en van die dingen dat je denkt, ja, na 2 keer skip je dat. Maar dat is wel, die You Can't Do That On Stage Anymore is wel een zeer mooi archivarisch ding om in huis te hebben eigenlijk.
0: Vind je het toch niet toevallig dat je met Tom Waits kiest voor iemand die heel grappig is en kan doen op een podium. En dan hebben we Zappa daar ook weer, die toch ook heel grappig kan zijn.
1: Nu, Zappa was echt wel een cynicus, hè. Ik denk niet dat hij een aangename man in het echt was of zo, niet per se. Het is niet dat ik hem zou willen ontmoeten. Hoewel Zappa wel een zeer grappige man was, maar Zappa was ook wel wat hotijn. Ik keek wel neer op mensen die geen 85 noten per seconde konden spelen. En dat hoeft voor mij ook niet. Ik denk dat hij pakweg Joni Mitchell of wat te simpel vond. Maar ik vind Zappa wel, daar kan je uren in gras duinen. En dat vind ik zo bijzonder, want ik merk, als ik naar festivalaffiches kijk, vroeger zou ik mijn eigen oog hebben uitgestoken als er één band op stond die ik niet kende. Mm-hmm. Nu ken ik 90% niet meer. En het heeft lang geduurd, maar ik heb me erbij neergelegd nu. En ik merk dat ik niet meer zo... En dat is jammer soms, maar het is lullig om daarover te blijven zeuren, dat jammer is. Ik ga niet meer zo heel veel op zoek naar de nieuwe dingen. Die komen wel op mijn pad. Maar dat is leuk aan muziek, wat we net zeiden. Dat is zo immens. Ik ben onlangs, ik weet niet meer hoe, aan Tin Lizzy begonnen. Tuurlijk kende iedereen Tin Lizzy. Boys Are Back in Town. Maar wat een band. Mm-hmm. Ze zetten die altijd bij de hard rock en bij de metal. Maar wat een band, wat een frontman. Wat een... En dat kun je nu nog allemaal ontdekken.
0: Ja.
1: Zoveel jaar later. Ik dacht altijd, die Phil Lynott, want het is Phil Lynott. Er bestaat discussie over, maar ik heb hem zelf in interviews zijn naam weten uitspreken. Die heeft een standbeeld in Dublin en ik weet nu meteen waarom. Wat een frontman, wat een knappe kerel, wat een bassist die zingt altijd cool. Ja, en een prachtig figuur. En een fantastische band. Dat had ik zelfs niet zien aankomen. Dat ik ooit nog ging overwegen, zou ik een Tin Lizzy t-shirt kopen. Dus dat is het leuke aan muziek. Dat je kan zo ver terug in de tijd. Ik heb dat met Morrison ook gehad. Ik heb Morrison ontdekt door het album No Guru, No Method, No Teacher. Jaren 80 plaat. Hele goede plaat. En dan merkte van, maar ik kan helemaal terug tot 1970. En ik kan naar de andere kant ook. Daar had ik ook graag bij. Als je een live concert in zijn, hij heeft een live album, dat is een vijfdubbelaar uiteindelijk geworden nu. It's Too Late to Stop Now. Supergoeie titel. Supergoeie titel. Is een quote uit Cypress Avenue, geloof ik. Die band.
0: Ja.
1: Ja, met veel plezier. Hè? Want ik heb Van Morrison ook ooit gezien. Dat ik dacht, hij is een smeerlap in een Elisabethzaal. Ook 45, 50 minuten. Thank you, good night. En weg.
0: Ja.
1: En je weet dat wel als je hem gaat zien. Hè? Ik heb hem hier in Gent ook gezien, de Bijloken. Ja. 2015, denk ik. Nog niet zo lang geleden is jammer genoeg Kleine Hansard overleden. En dat is misschien ook iemand die je wel eens moet gaan checken. Al was het maar op YouTube, want ik heb het daarnet al gezegd. Ik weet niet of het privé was of in deze uitzending al. Maar ik heb gezegd dat ik mij volledig kan focussen. En dan kan ik nachten aan een stuk op zoek gaan naar Kleine Hansard, die aan het busken is. En je vindt daar dan de meest waanzinnige dingen van. Die man heeft zelfs Hotel Lounge gecoverd en zo. Dus zijn kennis is ook heel... breed, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Was toch even een schok. Ik ga niet zo melig doen, alsof dat vrienden zijn die je kent en zo. Maar ik moet zeggen dat ik het bij hem heel erg van geschrokken was. Bijvoorbeeld meer dan bij Prince of bij David Bowie of zo. Bij Bowie was het een beetje een chroniek van een aangekondigde dood. Maar bij Kleine Hansard, die gast die in de prime van zijn leven was en dan zo stom met een motor verongelukt nadat hij is gaan zingen blijkbaar in een Ierse pub.
0: Yeah.
1: Wat hem siert, hè.
0: Ja. Yeah.
1: Dat blijven busken, dat vind ik zeer mooi.
0: Het is ongelooflijk mooi om te zien welke reacties dan ook komen, welke rol muziek inneemt bij mensen, maar ik denk ook niet alleen muziek. Merk je zelf ook dat je off-service bent met de shows dat je speelt? Dat je, ik was nu Jimmy Carr veel aan het bekijken, want die zegt echt van ik ben de goedkoopste therapeut, maar ik help. Ik sta ten dienste van dat publiek.
1: Ja, klopt. Maar gaat daar nu Jimmy Carr aan? Dat is wel iemand die... al een paar jaar de methode heeft van... Bij Jimmy Carr kan je op voorhand wat dingen opschrijven die hij dan op kaartjes heeft, waar hij dan mee aan de slag gaat. Hij is onwaarschijnlijk rat van tong. En ik heb onlangs een fragment gezien van iemand die daar dan in de zaal zit, waarvan de partner overleden is aan kanker.
0: Ja.
1: En waar hij dan mee in gesprek gaat. En eigenlijk zeer mooi en ontroerend. Dat is wel natuurlijk... Dat is ballen hebben natuurlijk, dat je als comedian ook die ontroering durft op te zoeken. Want dat is niet evident. Maar dat klopt, ja. En muziek heeft ook een therapeutische... Alhoewel, dat klinkt zo... Dat klinkt zo feelingachtig. Ja, laat het ons daar dan maar op houden. Dat heeft ook iets therapeutisch. Maar ik zal het gewoon iets stoerer zeggen. Muziek heeft ook iets therapeutisch. Anders klinkt het direct zo veel melig en zo.
0: Ik zal het nog meliger maken. Ik bedoel, we zijn een beetje de spiritualiteit en de religie kwijt. Neemt het daar een goede vervangrol voor?
1: Wel, ik heb een scheidteken aan spiritualiteit en religie. Er is maar één man op de wereld waar ik het van verdraag. En dat is de net vernoemde Van Morrison. Die dat toch wel ongegeneerd opzoekt, die spiritualiteit. En zelf probeer ik daar met een grote boog om te lopen, omdat ik het een beetje wantrouw. Ja, muziek is een oerinstinct. Hè. Het is niet voor niks dat, dat er vroeger al op schedels van dinosaurussen werd getrommeld. En je ziet dat natuurlijk ook als iemand sterft. Hè. Niemand, dat is nu een fragmentje en dat ik aan het schrijven ben of aan het testen ben voor mijn eigen comedy show, maar we gaan nooit een onkel Frans begraven en zeggen, we kijken nu naar een fragment uit zijn favoriete film, De Collega's Maken de Brug. Nee, hè. Iedereen wil een muziekfragment, hè.
0: Ja.
1: Voilà. Of we kijken nu even naar een klein hoekje van Guernica, van Picasso, want dat was zijn favoriet schilderij. Dat doen we niet.
0: Roel Steeno, het is zo mooi om te blijven horen dat die passie zo groot is. Ik wil jou ongelooflijk bedanken voor jouw komst. Heel veel succes met de tour. Blijf alsjeblieft zo passioneel genieten van die muziek, want het was ongelooflijk fijn jou te spreken.
1: Ik ga van mijn kant jullie bedanken en vooral ook de man aan mijn linkerkant, Wouter, om af en toe toch zinnige dingen te zeggen. Dank daarvoor, Wouter. En jij, heel erg bedankt, Wim. Het was fijn om hier in deze UGent FM's kelder, je hebt het zo op mail gezet en ik dacht dat ik in een soort krot ging terechtkomen. Jullie zitten hier heel mooi.
0: Absoluut. Dankjewel, Roel.
1: Graag gedaan.

0: is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Aanleiding is het incident met influencer Jonathan Médard in Gent. De meeste gevallen van homofoob en transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De Vlaamse regering komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
3: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel wat werk.
4: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe, of niet?
3: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar er zal nog wel wat moeite vergen.
4: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
3: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
2: Diependalen praat om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselaar is onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is daarom ook afgeblazen. Het brand brak gisteravond uit. Er vielen geen gewonden, er kwam ook geen asbest vrij. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI ongewild databanken en systemen hackte. Een sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
5: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
2: Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Trust in the frame and the time. It's the material in which a film exists. It's the time of a shot and the frame. It's contained into the frame. And it means for me a total trust in filmmaking. There is nothing else. There is not trying to hide. Just the trust.
7: Afgelopen woensdag betekende de aftrap van het nieuwe academiejaar ook die van het nieuwe radioseizoen van Urgent FM, on air en online. Met eveneens de terugkeer van het filmprogramma Kuleshov, nog steeds op zaterdag van 1 tot 3 uur. Mijn naam is Tim en ik ben heel blij hier terug te staan in de studio, samen met vertrouwde stemmen en ook vers bloed, nieuwe perspectieven en meer. Ook zij die de afgelopen maanden hongerden naar filmmuziek op de radio komen vanaf vandaag opnieuw aan hun trekken, dankzij de soundtrack selecties van Supercalifragilistic. We maken opnieuw graag tijd om het uitgebreider over film te hebben, straks ook met een fijne studiogast erbij, maar eerst vieren we toch een klein beetje met eerste agendatips en een weg te geven duo-ticket. Ik check hier in de radiostudio voor slangen, want die vrijkaarten zijn voor Snakes on a Plane.
8: You know all those security scenarios we ran? I'm smack in the middle of one we didn't think of.
9: Can anybody hear me? Let's go!
7: Een nieuw radioseizoen en ook een nieuw cinemaseizoen. Dat wordt extra gevierd met Open Cinema, een initiatief vanuit het VAF, waarbij Vlaamse bioscopen en vertoners je verwelkomen met open armen en open deuren. Niet alleen aan een goedkoper tarief en ticketacties, tot en met maandag nog, maar ook met een verrassend gevarieerd programma. Hier in Gent bij Sphinx bijvoorbeeld kan je de komende maandag om 20:30 naar een eenmalige screening van de horrorcomedie Snakes on a Plane uit 2006. Ja, wat moet ik meer vertellen over, of wat moet ik er meer over vertellen dan Samuel L. Jackson op een vliegtuig vol giftige slangen? Misschien ook dit, het was Jackson die aandrong dat de film niet saaiweg Pacific Air Flight 121 zou noemen, maar bij de werktitel bleef Snakes on a Plane, dus je moet er niet meer van maken dan het eigenlijk is. De film brak vroegtijdig het internet, dat was toen nog geen ding, toen Samuel L. Jackson zijn fans met z'n allen grapte dat hij zijn grofgebekte zelve zou moeten zijn tegen de slangen. En zo gebeurde, de producent ging gretig aan de slag met hun wensen. Om de befaamde zin, die befaamde zin van Samuel Jackson door een zaal te horen galmen, moet je maandag zelf maar naar Sphinx. En misschien doet je dat wel gratis met een maatje erbij. Want Kulishov geeft een duo-ticket weg voor de screening. Laat ons via Instagram of Facebook dit weekend weten met wie jij zou vechten tegen venijnige verstekelingen aan boord van een helse vlucht. Maandagochtend dan maken we online de winnaar bekend. De vertoning van Snakes on a Plane in Sphinx wordt georganiseerd door het Gentse Cinema Obscura, bekend van hun publieksgerichte screenings van The Room onder meer. Onder het motto So Bad It's Good brengen ze films van dubieuze kwaliteit terug op het grote scherm, te genieten met mede-masochisten. Niet alleen in Sphinx Cinema, maar ook in Studioscope doen ze dat. Daar vertonen ze woensdag 21 oktober om 8 uur Hard Ticket to Hawaii uit 1987 van de Amerikaanse cultregisseur Andy Sedaris, berucht om zijn BBB-films. En die drie B's staan voor Bullets, Bombs and Babes.
10: Hard Ticket to Hawaii. It has it all. The awesome pristine beauty of the land. The warm caress of perfect beaches. The tantalizing wetness of the blue Pacific. Hawaii. It's a great place to visit, but you wouldn't want to die there.
11: See!
10: Four of America's finest ready and willing to pay the price for paradise. They're undercover, but not under-equipped. On this mission, there's hard flying, hard playing, hard fighting.
7: Is 80s actievehikel Hard Ticket to Hawaii een zelfbewuste tongue-in-cheek of de perfecte tijdscapsule van alles wat fout was in de jaren 80 testosteron cinema? Dat antwoord laat ik aan jullie om uit te zoeken 21 oktober in Studioscope. Ik kan je alleszins wel zeggen dat Snakes on a Plane niet de enige film is met een opmerkelijke rol voor een giftige slang. En dat een van mijn persoonlijke guilty pleasures op soundtrack-vlak het erg letterlijke, bedenkelijke openingsnummer is van Hard Ticket to Hawaii, gezongen door ene Gary Stockdale. En ik kan het eigenlijk niet geloven dat ik nu eindelijk eens de kans heb deze oormurm met jullie te delen.

0: Ik ben vrij zeker dat niemand ooit op de Vlaamse radio dit nummer uit Hard Ticket to Hawaii heeft gedraaid. Maar dat is bij deze dus gebeurd, bij de eerste uitzending van het nieuwe radiojaar Kuleshov. Natuurlijk gaan we niet alleen foute nummers uit foute films draaien, we gaan het vooral ook hebben over nieuwe films hier op het programma in de Gentse bioscopen. En van een hard ticket naar een zacht geprijsd ticketje misschien nog tijdens deze Open Cinema Days, dat kan om te gaan kijken naar The Invite.
1: Hi! Hi, come in.
2: Nice to see you.
1: We are so happy you're here.
3: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. There's something I've been wanting to talk to you about.
4: We also have something we wanted to talk to you about.
0: Ja, wij hebben ook iets waar we het met jullie willen over hebben. Tegenover mij hangen hier de stemmen in de ether van Sven en Petronella. En het is de eerste keer dat wij samen in de studio staan, Petronella, maar je was er wel eens bij toen Shawnee dat zo goed van mij had overgenomen die ene keer.
5: Ja, klopt.
0: En dat is je dus wel bevallen.
5: Ja, was leuk.
0: Ja, we hebben een beetje moeten zoeken naar welke film we gaan bespreken, want er is zoveel sinds dat we er een tijdje uit zijn geweest, dat dan ons wel de moeite lijkt om het over te hebben hier met z'n drietjes vandaag. En waarom niet The Invite, als ik jullie even terug mag meenemen in de tijd. Dit is een derde langspeelfilm van Olivia Wilde. Sven zal zo meteen iets mee vertellen over het verhaal in de film zelf. Haar vorige film, Don't Worry Darling, in 2022, daarmee hebben we toen de 200ste uitzending van Kuleshov gevierd. In avant-première kon je toen naar de film komen kijken om die verjaardag dus mee te vieren van Kuleshov. En nu zijn we er dus terug hier bij de opening van dit nieuwe radiojaar, ons tiende trouwens, hier bij Urgent, met een gesprek over die derde langspeelfilm van Olivia Wilde. Luisteraars konden al het een en ander opvangen, misschien uit het stukje van de trailer, misschien hebben ze de trailer al gezien, maar wat mogen we verwachten van die uitnodiging, Sven?
6: Ja, een heerlijke uitnodiging misschien wel, want het is niks nieuws onder de horizon misschien. Het gaat over twee koppels die samenkomen voor een soort van dinnerparty bij hun thuis. En de hosts zijn Joe en Angela, die zich bevinden in een soort van uitgeblust huwelijk. Ze worden vertolkt door Seth Rogen en Olivia Wilde, de regisseur zelf. En wie komt er over de vloer? Dat is Edward Norton en Penelope Cruz. En er is een pikant detail, namelijk dat ze stomende seks hebben, Edward Norton en Penelope Cruz. En dat geluid komt tot in de woonkamer van het andere koppel. En er ligt dan opeens een aanbod op tafel, zou je kunnen zeggen. En je zei het al, het is de derde langspeelfilm van Olivia Wilde. Haar debuut was Booksmart, wat een heerlijke high school movie was. Don't Worry Darling vond ik dan een iets mindere film, waarmee we de 200ste uitzending blijkbaar hebben geopend. En dit moet ik zeggen, als ik al één ding mag weggeven, het was een collectief genoegen om in de cinemazaal te zitten. Ik had het laatste ticketje in de studioscoop, helemaal op de eerste rij. En ik heb heel goed gelachen, zeker het eerste half uur. Wat een heerlijke praatcinema is, die een beetje kan vergeleken worden met... ik had ergens gelezen, het is een beetje Who's Afraid of Virginia Woolf, maar dan geregisseerd door Woody Allen van Husband and Wives. Je zou het zo kunnen noemen, maar het is natuurlijk vergezocht. Maar het is vooral een film met heel snappy dialogen, met heel relevante thematiek over seksualiteit enzovoort. Maar ik zal Petronella meer laten vertellen misschien over wat zij van de film vond.
0: Misschien nog aan toevoegen, Sven, je vroeg vooraf de uitzending ook van ja, wat moeten we meegeven over waar het uiteindelijk over gaat. Je hebt het goed gedaan. Ik heb toen gezegd, ja, in de trailer zelf wordt er heel duidelijk al
6: gezinspeeld
0: op iets. Op iets wat voor de meeste mensen heel ongewoon is. En waar de film dan natuurlijk ook iets met zekere humor wil mee doen. Ik weet niet, Petronella, of jij al iets had opgevangen van waar het uiteindelijk om ging. Ik kan me inbeelden dat je ook perfect gewoon blind in de film was gegaan.
5: Ja, okay. Van deze film gaan we zien. Gaan we spreken, dus je moet gaan zien. Ja. En ik heb in een lege zaal gezeten, dus dat maakt wel misschien een groot verschil. Ik denk voor mij, de film wordt gespeeld door vier heel goede acteurs. Dus dat is heerlijk. Hetgeen wat mij in de hele film... Je komt bij een koppel en je wilt eigenlijk niet in dat gevecht zitten. Dat voelt als een kind dat tussen een koppel moet gaan zitten, dat aan het vechten is. En dat is super irriterend. Het is echt irritant. En ik denk, wat daar niet bij hielp voor mij, was dat het visueel overdonderend is. Je hebt een dialoog-heavy film. Mm-hmm. En dan wordt er qua visueel met symmetrie, asymmetrie, reflectieshots gespeeld in een appartement, een supermooi appartement. En dat leidt, mij leidt dat af. En ik had zoiets van, goh, ik heb geen tijd om dit tot mij te laten komen. Dus, maar daarnaast heb je heel fijne momenten die heel grappig zijn, heel pijnlijk zijn. Mm-hmm. Maar er is een moment dat bijvoorbeeld Penelope Cruz een echter hoofd er cap op zet van een psycholoog of seksoloog, dat ben ik nu even kwijt.
6: Psychotherapeute, denk ik, dat ze zelf zegt.
5: En dat is zo belachelijk, vind ik, dat hij daar zo even, alsof dat een vreemd koppel, dat zomaar accepteert, dat iemand daar even de psycholoog gaat uithangen. Dat is zo te veel, dus ik mis daar de nuance. Vooral omdat bijvoorbeeld het openingsshot naast de vage beelden van een vage home-video die de introductie doet. Mm-hmm. Maar vervolgens krijg je een prachtig openingsshot van Seth Rogen, die er helemaal alleen in een rijen stoelen van een zaal zit. Wordt heel langzaam uitgezoomd. Dus je krijgt steeds meer van die stoelen, steeds meer de eenzaamheid. En dan wordt er nutteloos opgeknipt. Mm. En dan denk je van, ah, en vervolgens komt er een splitscreen waarin je hem ziet struggelen om naar huis te gaan. En zij lijkt vol plezier bloemen te kopen en een tapijt uit te rollen. Dus ik dacht, ah, zij zijn uiteen, zij is een nieuw leven begonnen. Het koppel is uiteen, zij is een nieuw leven begonnen en hij leidt eronder. Dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Nee, hij komt gewoon thuis. Ja. Dus dat is al foute info voor iemand die er niks van wist. Het volgende shot is dan weer geniaal. Zij rusht op het voorplan voorbij. Hij zit in de achtergrond, komt hij op de achterplan van een gang, komt hij binnen. Dus je hebt heel veel momenten, heel mooie. Ik denk dat zij als regisseur gewoon nog iets kiezer haar beelden moet gaan kiezen.
6: Dat is een kritiek die ik ook wel had en ook had gelezen, dat het een beetje overgeregisseerd aanvoelt.
5: Ja.
6: Ze maakt niet alle keuzes, ze dropt er heel veel in. Hetzelfde een beetje met de muziek. Ik weet niet wie de muziek gedaan heeft.
0: Devante Hines.
6: Voilà. En het is zeker in het eerste half uur over aanwezig, waardoor je in die ruzie komt en het inderdaad misschien bewust irritant overkomt, want het is een zeer heavy score die echt aanwezig is in het eerste half uur. Maar dan gaat de film wel veranderen, vind ik. Wordt het rustiger, dat het koppel het voorstel doet, zou je kunnen zeggen, mm-hmm. Wordt de film nog volwassener. En voor mij was dat wel een soort van een verrassing in een soort volwassen relatiecomedie in Amerika. Want ik heb zelf opgevangen dat het een remake is van een Spaans toneelstuk die dan in een film is gemaakt, die ook al remakes heeft gekregen in andere landen, waaronder Zuid-Korea.
0: Vlaanderen, waar blijf je op wachten?
6: Vlaanderen, waar blijf je? We hebben ook acteurs die dat kunnen. En dus weet ik niet hoe dat zich verhoudt tot het origineel, maar het voelt wel aan alsof iets... het is heel goed geschreven, zou je kunnen zeggen. Dialoog heavy, met acteurs die het fantastisch, fantastisch doen. Het is heel snappy, het is heel, heel goed geschreven, zou je mogen zeggen. Hoe het zich verhoudt, dus inderdaad tot die andere films, geen idee. Maar het voelt inderdaad overgeregisseerd aan. Alsof je visueel overdonderd wordt en auditief overdonderd wordt. En daarom vond ik het middenstuk van de film rustiger. Boeiender. Ze gaan er ook letterlijk bij zitten om dat gesprek over het aanbod aan te gaan. En dat vond ik een heel interessante spanningsboog die daarin zat. Vooral omdat ik vind dat Joe, dus Seth Rogen, het fantastisch doet. Hij speelt het soort van klunzige, zelftwijfelende man die zich heel eenzaam moet voelen. Want hij zegt ook op een moment, je bedoelt jij en mezelf ook?
5: Ja.
6: En dat vond ik een heel mooie scène. En Seth Rogen doet dat echt fantastisch. Hij steelt een paar scènes voor mij.
5: Mm-hmm.
6: En het is heerlijk om hem eerst te zien. En dat is een heel volwassen rol, want we weten dat hij een heel goed komische acteur is in van die stoner-comedies. Maar hier doet hij het ook echt geweldig. En hij speelt ook een beetje een soort van een stoner in een van de scènes. Dus, maar het is inderdaad een foursome om van bij weg te smelten, zou ik zeggen.
5: Ja, en Olivia Wilde zelf ook. Die speelt eigenlijk heel veel met haar ogen er.
0: Ja.
5: Honger naar verandering en tegelijkertijd angst om dat aan te gaan. Dus dat doet ze goed.
0: Terwijl zij het oorspronkelijk zelf niet ging acteren of zelf niet de rol ging spelen. Nee, het is ook in handen geweest van verschillende. Ik denk misschien ook wel iemand zoals Rashida Jones, de co-scenarist, is het niet meer zeker. Maar ik ben het wel zeker dat zij het oorspronkelijk niet zelf zou gaan spelen. En dus dat het door het uitvallen of het wegvallen van de actrice die normaal op het oog had, dat ze het dan maar zelf heeft gedaan.
5: Ja, maar ik had alleen bij de momenten dat ze aan het aanbod doen, had ik zoiets van, maar dit gaat zo snel. Voor mij ging dat heel... Ja. En dat ik dacht van, maar dan vind ik dat moeilijk om de comedy te onderscheiden van wat ik als maker meer organisch zou willen erin verweven. Dus dat ik dacht van, ik geloof niet dat er nu al met zoveel... wil en zin daarop gereageerd wordt. Seth Rogen, zijn zijn tot 3 keer toe, geloof ik. Maar jullie en ik ook, helpt dat wel om die brug te maken, om het dan toch te accepteren. En misschien daarmee dat Olivia Wilde's ogen en honger en angst, hoe dat ze dat speelt, dat het helpt. Maar ik vond het ook snel.
6: Ja, voor mij hoeft het niet per se realistisch te zijn, want het voelt ook aan alsof we een heel snappy toneelstuk zien, maar dan met wat visuele bravoure, of te veel bravoure zou je kunnen zeggen. Dus voor mij hoeft het niet per se realistisch te zijn. Het was er met een dikke laag op gesmeerd. Ja. En voor mij deed het dat wel. Het was soms wat karikaturaal, maar daarom vond ik het ook wel goed gedaan of zo. Omdat je zit echt te kijken naar acteurs die zich mogen uitleven over een volwassen thematiek. En daarom vind ik de film maar sterker en sterker worden. Ik zal het laatste shot niet weggeven, maar het doet wel iets.
5: Het openingsshot en het laatste shot zijn prachtig.
6: Ja, ik keer terug naar het centraal element, namelijk dat uitgebluste huwelijk tussen Joe en Angela, Olivia Wilde en Seth Rogen. Mm-hmm. En het doet daar wel iets mee. Het probeert ook daadwerkelijk iets te zeggen over Amerikaanse middenklasse, alhoewel dat is een absoluut prachtig appartement is, die denk ik geërfd is geweest.
5: Is in New York? Dat ben ik nou.
6: Ja, geen idee.
0: Dat is een van de dingen waar hij mee worstelt. Hè? Het feit dat ze dat hebben van zijn ouders.
6: Ja, hij worstelt daar ook mee. Want het is een prachtig appartement om ook, denk ik, cinematografisch iets mee te doen. Daarom gaat het ook over het burgerschap van de Amerikanen en over seksualiteit en hoe dat we daar nog altijd mee, of dat zij daar nog altijd mee worstelen, en misschien wij ook.
5: Ja, het is gewoon dat ze daar zo de slag zien, die Esther Perel, denk ik, een Belgisch-Amerikaanse psycholoog, zij misschien wel, weet niet of niet. Maar die werkt heel veel met koppels, super beroemd geworden daarom. En Penelope Cruz zegt op een gegeven moment, als je relatie uitgeplust is, kan je ofwel aan een nieuwe relatie beginnen of je relatie vernieuwen. En dat wordt daar dan wel heel mooi neergezet. Van, je hebt die twee opties, je kan die kant op. En daarin schijnt dat zij ook mee geadviseerd heeft.
0: Ze
5: hebben het echt wel uitgezocht, het hele thema.
0: Ja, want het is een film die een beetje op het randje wil lopen of zo, van waar ze misschien gewoon zijn, maar al bij al, het blijft wel
6: braaf.
0: Mainstream of zo, ergens ook wel te noemen. Het blijft wel allemaal braaf of zo. Zo
5: brave
0: zo pikant.
5: Middenklasse.
0: Ja, voilà. Allee, op zich heb ik daar ook geen probleem mee. Nee. Net zoals Sven ook zegt, voor mij hoeft het ook niet realistisch te zijn. Ze wilden het heel duidelijk op één avond houden of zo. Terwijl Pieter Nalleer zegt, voor mij is dit eerder iets voor een tweede of een derde afspraakje samen voor ik
5: op tafel. Ja, het is misschien ook het vele. Bijvoorbeeld als je zegt, als je verwijst naar Virginia Woolf, of I Was Afraid of Virginia Woolf. Dat is ook het schone trouwens, als een toneelstuk naar de film komt. Je hebt een goed geschreven stuk, dat is fijn om van te vertrekken. Maar daarin heb je een soort van rauwe realiteit die zich ontwikkelt en die geloofwaardig blijft. Hier hebben ze, dat koppel alleen had al een heel boeiend stuk kunnen worden. Hier hebben ze het is bijna een actiefilm geworden.
0: Mm-hmm.
5: Ik denk dat misschien, maar dat is dan denk ik vooral persoonlijk smaak. Want ik kan me geloven dat als je in een volle zaal aan het lachen bent, dat dit wel heel...
0: Dat het wel helpt. Want Sven had het vanaf het begin al over de traditie waar de film zich wil in inschrijven. Onder andere Virginia Woolf en vele erotische comedies van Woody Allen. Dat klopt.
5: Ja.
0: Maar dan snap ik wat jij ook zegt. Op dat vlak, visueel, dan gaan ze er wel een beetje over. Want visueel sluit het niet zo nauw aan bij een Woody Allen film of bij Virginia Woolf. Is het allemaal veel meer de overdaad die jij aanhaalde. Terwijl zelf als je kijkt naar de affiche van de film die ik nu voor mij heb staan, het lettertype op die affiche, alles verwijst naar die Woody Allen comedies. Het ironische punt dat achter die invite nog als titel is gezet, ook alles verwijst dus daarnaar. En nog een stapje verder zelf. Het is een film die ook op 35 mm analoog is gedraaid, blijkbaar.
5: Het is een mooi beeld.
0: Ook om daar nog verder bij aan te sluiten. Maar dus die hebben we in tegenstelling tot die Odyssey niet op 35 mm vertoond gekregen, deze. Terwijl ik denk dat dat ook wel een fijne meerwaarde zou zijn. Ik denk dat we het meeste daarover al gezegd hebben. 4 acteurs die echt in bloedvorm zijn. Alle 4 erg sterk op elkaar zijn ingespeeld met goede dialoog. Maar misschien hier en daar toch ook wel wat overdaad aan in combinatie met het visuele, zoals ik het hier al heb gehoord. Ik heb er mij wel mee geamuseerd. Ik herinner me niet meer hoeveel volk er in de zaal zat. Ik denk dat het was als is niet vol en het was als is niet leeg. Het was iets tussen de twee. En ik heb toch ook vaak luidop moeten lachen met deze die invite.
6: Ik denk dat de boodschap ook een beetje is. Ga naar de cinema voor deze film, absoluut.
0: Ga op date. Het is toch een perfecte datefilm.
6: Ja.
0: Het is zo een beetje stout, maar het is niet te stout. Dus je gaat er echt niemand mee chockeren.
5: Nee.
0: Je hebt zoveel om over na te praten nadien. En je kan ook goed lachen.
5: Ja.
0: Zo, ja, echt perfect. Maar goed, bij deze dus heb je het gehoord. Als je gaat niet op je eentje of zo, allee, of toch niet naar een heel, heel lege zaal, maar pak misschien iemand mee om je er nog meer mee te amuseren. Voor zover je dat zelf allemaal in de hand hebt natuurlijk. De momenten dat je films uitkiest voor deze, die invite. Ik weet niet of iemand daar nog een laatste bedenking of noot wil aan vasthangen.
5: Nou, ik denk, ik zou de film opnieuw terug moeten zien, maar ik weet dat ik 1 of 2 keer dat er een zeer feministisch standpunt naar binnen komt over seksualiteit. En ik dacht van, god, dit zijn bijna de clichés, had hier even nog iets persoonlijker gegaan. Of, maar dat is dan, ja, dat is de smaak dat je denkt van, ah ja, hier, denkt van, ah ja, hier ligt een ruimte, want je kunt comedy brengen, maar je hebt ontzettend veel goede comedy, die tegelijkertijd ook

zij nog gaat zetten, hoe dat verder gaat evolueren en groeien. Ik begon met een kleine Kuleshov-link naar Don't Worry Darling. Ik ga er ook mee afsluiten, want Devante Hines is dus de persoon verantwoordelijk voor deze muziek. Sommige fans zullen hem misschien wel kennen als Blood Orange, de muzikant, die sinds een aantal jaren ook soundtracks verzorgt. En een van zijn eerste soundtracks was voor Queen and Slim uit 2019. Mm. En dat is dan weer de film waar we met Kuleshov de 100ste uitzendingen mee hebben gevierd met een avant-première in Sphinx. Dus bij deze ook nog een keer bedankt aan Sphinx voor al dat vieren dat we daar mogen doen. En het is daar en ook in Studioscope waar je The Invite dus kan zien. We gaan eruit met een stukje uit die soundtrack. Hier is Devante Hines met Contentious Environment.

0: friends of his.
1: In the apprentice you have, Emperor.
2: You and I have unfinished business.
3: Super Califragilistic.
4: Dead or alive, you are coming with me.
5: You're not in Kansas anymore.
6: Conquer your fear, and I promise you, you'll conquer death.
7: I'll be back.
8: Release the Kraken.
9: Soundtrack-liefhebbers hebben er ongetwijfeld naar zitten snacken. De terugkeer van Supercalifragilistic naar Urgent FM. Voor Coolie Show verzamelt Didier van Hoorbeke telkens opnieuw een verzorgde en een verse selectie muziek uit films en series in een mix van zo'n 25 minuten. De gehele playlist delen we later samen met de upload op Urgent FM's Mixcloud. Maar ik kan je alvast meegeven dat je zometeen zowel nummers hoort uit de serie Spider-Noir als de jongste Spider-Man bioscoopfilm. Veel plezier!
3: Super.

Dus die zo'n mooie selectie soundtracks met dank aan Didier van Horebeke. Daarmee eindigen we bijna, of lopen we bijna op het einde van dit eerste uur, de eerste helft van een nieuwe Khrushchev seizoen, een nieuwe reeks uitzendingen. En dat gaan we ook samen doen met heel wat fijne gasten. Mijn gespreksgenoot, de studiogast van vandaag, die zit hier al klaar. En om je een beetje een tipje van de sluier te geven, zet ik nog één nummertje op voor we dan straks in gesprek samen gaan. Het gaat om een lijst van films en een van die films op die lijst is een absolute cultklassieker, Performance genaamd. En daarop wordt de muziek verzorgd door onder andere de geweldige gitarist Ry Cooder. Hier heb je hem met Getaway uit Performance.

Welkom terug voor wie al aan het luisteren was en voor wie nu pas bijkomt. Je luistert naar het filmprogramma Kuleshov, nog live op Urgent FM tot 3 uur. Tijdens deze eerste uitzending van het nieuwe seizoen hebben we het al gehad over de bioscoop-release van The Invite en maakten ook de soundtrack-selectie van Supercalifragilistic een terugkeer naar de ether hier. In juli keerde ook Studioscoop terug naar het bioscooplandschap, tot groot jolijt van de Gentenaars. Zo ook kunstenares Paya Germont-Pré, die er dichtbij was bij de allereerste wilde jaren van Scope, helemaal terug in de jaren 70. En dat alles komt binnenkort prachtig samen in haar expo Take Me to the Picture Show vanaf 4 oktober te zien in het Scope Café.

0: Voilà, toch een beetje van een royale intro voor een beetje van een royale gast hier vandaag in de studio. Je hoorde net iets uit High Society, daar kunnen we het zo meteen nog over hebben. Maar misschien nog even dit meegeven aan de luisteraars. Voor mij persoonlijk misschien wel het beste dat ik gehad heb aan de lockdowns, is dat ik kennis heb mogen maken, jou, Paya, heb mogen leren kennen. Aan de hand van een uitgebreid gesprek, als je het nog herinnert, toen dat we toen bij jou thuis hebben opgenomen. Het mocht toen ook onder bepaalde omstandigheden, voor alle duidelijkheid. Een gesprek onder de noemer Via Cinema. Ik denk dat we toen toch een dik uur hebben gesproken, gepraat met elkaar. En dat nog te herbeluisteren is op de Mixcloud van Kulishov. Maar nu is de eerste keer dat je hier gewoon te gast bent in de studio, toch?
1: Ja. Nee, bij jou wel.
0: Ja, bij mij wel.
1: Ja.
0: Maar je hebt al een beetje vertrouwen hier, of bent al een beetje vertrouwd met de studio hier.
1: Ja, ja.
0: En je bent ook een goede babbelaar, dus dat gaat ook helpen.
1: Soms, ja.
0: Zeker als het over film gaat, toch?
1: Ja.
0: Ja, maar dus ik vind het heel fijn dat we hier ook niet het nieuwe seizoen kunnen beginnen. En dat we dat ook nog eens kunnen doen ter aankondiging van een expo, waar je toch al een beetje mee getoerd hebt in het Gentse.
1: Ja, er zijn een paar tentoonstellingen geweest van enkele afbeeldingen toch uit de serie. Op een kleinere schaal dan. Er was ook een selectie in een galerij in Roubaix, in Frankrijk. Maar dus nu heb ik eigenlijk de kans gekregen om toch een groot deel van die serie te tonen.
0: Ja, en ik heb je ook al aangekondigd als een band te hebben met Studioscope, toch helemaal terug tot in halfweg de jaren 70. Voor wie je nog niet kent, wat is die band? Wie ben jij in de eerste plaats natuurlijk? En wat is die band met cinema en in het bijzonder dan Studioscope?
1: Dus in de jaren 70, vanaf 69, zat ik in Gent. Eerst op Sint-Lucas. En toen gingen wij reeds, ik denk een paar keer in de maand, begin jaren 70, naar films in Studioscope. Dat was met onze leraar, De Visser, meneer De Visser. En hij introduceerde ons eigenlijk met, ik was toen 15, 16 jaar, 17 jaar, met films die eigenlijk, Hitchcock, The Birds, Kurosawa. Dus dat was een ongelooflijke ontdekking. En eigenlijk ben ik vanaf dan altijd naar de Scope blijven gaan. Dus ik spreek dus over begin jaren 70. In 75 ben ik eigenlijk het lief geworden van Bent Relst. De stichter van Studioscope en het film Gebeuren toen. En dus vanaf dan, vanaf 75 tot op het eind, 82, heb ik daar ongeveer alles mee gedaan. Alle jobs die je daar maar kunt doen, kun je ze niet bedenken. Soms, allemaal, ik heb ze allemaal gedaan. Ja. Dus,
0: waaronder ook een aantal ontwerpen.
1: Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ik maakte ook de affiches, de ontwerpen voor de affiches en het tijdschrift. Ja, en daaruit dan is dan ook filmdistributie gegroeid, Toucan Films. Dus wij hebben dan ook films verdeeld, aangekocht en verdeeld. Dus in dat bedrijf zat ik ook. Dat heeft gelopen, geloof ik, dat bedrijf tot, wanneer was dat? Eind jaren 80, begin jaren 90, zoiets. Nee, eind jaren 80, ja. Enfin ja, dus ik ben eigenlijk altijd met cinema bezig geweest.
0: Ja.
1: Mijn tweede man was ook filmproducer uit Duitsland. Dus in feite ben ik in de cinema gebleven.
0: Uh-huh. Ja, en gelukkig maar, zou ik zeggen. Ik onthoud ook al dat we meneer De Vissers moeten bedanken. Dus ook nog eens om je ooit aan voor te stellen.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: En nu moet ik er ook aan denken. Er is natuurlijk ook, voor wie geïnteresseerd is in die geschiedenis van die wilde jaren 70 in de Studioscope, er is natuurlijk ook Scopiumschuivers.
1: Ja.
0: Het boek dat jij hebt samengesteld.
1: Ja, dat was 2018. 2017, ja. Een boek waar ik eigenlijk 2 jaar vreselijk hard aan gewerkt heb. Rond de jaren 70, Studioscope, maar ook het culturele en het maatschappelijk leven in Gent.
0: Mm-hmm.
1: Daarnaast was er een grote tentoonstelling in de Zwarte Zaal van het Kask. Dat boek is voor het ogenblik uitverkocht. Dus misschien moeten we het een keer herdrukken.
0: Natuurlijk, ja, uiteraard. Scopiumschuivers, dat verwijst dan naar de fans van Studioscope in die tijd?
1: Het is eigenlijk opgedragen aan, aan Ben, maar vooral ook aan de toeschouwers. Dus de mensen die naar de Scope toen kwamen, En dat was toen, dat waren jonge mensen, ja, die later eigenlijk allemaal op hun manier het culturele leven in Gent en zelfs in Vlaanderen ergens hebben mee helpen groot worden.
0: Ja.
1: Dus het was een mix van discussies. We moeten niet vergeten dat er toen, ja, er was geen internet, op televisie was er niks te zien, maar in de scope werden er ongelooflijk veel films getoond. Er liep nu en dan al een keer iets mis. Er waren concerten, er was een café waar je niet binnen kon, omdat het stampend vol zat. Dus het was een broeiend nest waar er altijd wel iets te beleven
0: viel. Ja. En wie weet, nu met de heropening van Studioscope is er wel een nieuwe generatie, waar we het nu nog niet van weten, van scopiumschuivers. Ja. Die binnen zoveel jaar ook allemaal een eigen weg, een eigen draai hebben gevonden in het culturele leven. Laat ons hopen.
1: Hopelijk, ja.
0: Ja. En wat jij doet, kan een beetje de brug vormen dan tussen die verschillende generaties, hè?
1: Ik heb ondertussen wel heel veel jonge filmfreaks leren kennen in Gent. Dus dat is eigenlijk een gevolg geweest ook van een beetje mijn boek Scopiumschuivers.
0: Mm-hmm.
1: En ook die tentoonstelling in het Kask. En dat zijn eigenlijk mijn beste vriendjes geworden.
0: Ja.
1: En dus de filmliefde in Gent is zeker niet gekalmeerd of stiller geworden. Wat natuurlijk mijn oudere vrienden dan denken dat dat hier volledig gedaan is. Nee, helemaal niet. Maar misschien moeten we, dat is misschien wel iets. Misschien moeten we meer proberen de link te maken tussen die jonge generatie en die oudere mensen. Maar, die zijn nog altijd wel geïnteresseerd, maar ze weten de weg misschien niet. Ik denk dat er daar wel een enorm publiek ligt, die misschien gestopt zijn met naar de cinema te gaan, maar dan moet die gewoon terug naar de cinema krijgen. Want ze gaan wel naar theater, ze gaan naar een opera, ze gaan naar muziek in de handelsbeurs en zo. Maar als gevraagd zijn naar het cinema geweest, dan zeiden ze, cinema, nee, daar gaan we niet meer.
0: Ja, en toch, het nieuws op het einde van de zomer was erg hoopvol, want blijkbaar zijn toch ook de zomermaanden, zijn de jongeren echt wel naar jonge mensen naar de cinema getrokken. Cineville helpt daar ongetwijfeld bij. Filmklassiekers doen het ook terug heel erg goed.
1: Ja.
0: Een digitaal gerestaureerd jasje opnieuw worden uitgebracht. Dus wie weet is er toch wel hoop. En ze gaan ongetwijfeld ook door jouw reeks Take Me to the Picture Show nog talloze andere klassiekers leren kennen weer.
1: Ik hoop het. Ja, want die reeks is eigenlijk een reeks met films die de mensen niet meer kennen. Hè?
0: Dat is de opzet altijd geweest vanaf het begin?
1: In het begin is de reeks is ontstaan in het begin, na het overlijden van mijn tweede man eigenlijk, hè, van Werner. En om mijn verdriet ergens naartoe te gaan. De eerste reeks was Abschied van Gisteren. En het waren ongeveer een stuk of 20, 25 films rond waar ik scènes uitgenomen heb om te tekenen of te schilderen rond de liefde. Dus die reeks is ontstaan vanaf 2019 tot 2022. En uiteindelijk is ze verder gegroeid. Ik had het idee, ik zal iets doen rond, laten we zeggen, een honderdtal films, meesterwerken van regisseurs die misschien vergeten zijn, of films die vergeten zijn, om ze terug in de picture te zetten. En dus dat is eigenlijk zonder een echt plan gebeurt. Ik kijk elke avond een film. En ik moet eerlijk zeggen dat ik zeer dikwijls in de laatste jaren teruggrijp naar films van die jaren, nog voor mijn scoopjaren eigenlijk, van de jaren 30, 40, 50. Dus eigenlijk meesterwerken die echt ook niet in de scope getoond geweest zijn. En ik bekijk die films thuis. En zonder vooropgezet plan eigenlijk, is als er scènes zijn die mij op een bepaald moment beroeren. Dus ik onmiddellijk weet ik, met die scène wil ik iets doen. En dan begin ik te werken, ja.
0: Ja, dus alle werkjes die we zullen zien in Studioscope, dat is altijd opgebouwd rond één film, rond één scène.
1: Ja.
0: Soms met een stukje dialoog of tekst daarin ook.
1: Dat was zeker in de eerste jaren.
0: Mm-hmm.
1: Schreef ik daar ook een tekst bij, dus die eigenlijk niet uit de film komt, maar ergens, er zijn twee personages en ik ben ze aan het tekenen en dan denk ik, wat zeggen ze tegen elkaar? Of wat zouden ze kunnen zeggen? Het is ook niet gezocht, het zijn gewoon zinnen die bij mij opkwamen en die ik er gewoon opgezet heb.
0: Ja, nu, Als kunstenares maak je niet alleen filmgerelateerd werk. Je hebt al verschillende expos, verschillende reeksen ook uitgewerkt. En ik heb daarbij ook al gezien dat je met uiteenlopende materialen werkt bij verschillende reeksen. Ja. Wat kenmerkt dan de vorm en het maakproces bij Take Me to the Picture Show voor jou? Hou je daar altijd wel eenzelfde maakproces vast? Of durf je ook daar andere materialen gebruiken?
1: Nee, ik denk in deze serie zijn het tekeningen, aquarelles, ook enkele olieverfschilderijtjes, waar ik die dan nadien bewerk. En met de computer ook. En dus er zijn iedere keer de originelen, maar daarnaast zijn er ook soms variaties met print.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waar je dan achteraf nog een bewerking...
1: Waar ik dan ook nog soms mee speel. Mm-hmm. Soms zijn er dingen die ik gedaan heb waar ik nadien niet meer juist weet hoe dat ik het gedaan heb.
0: Ja. Ja, want de lijst die je me hebt doorgestuurd van alle films die je momenteel al gebruikt hebt in de reeks, dat zijn 88 titels.
1: Ja.
0: En daarnaast heb je nog eens allerlei variaties en bewerkingen, dus dan loopt dat cijfer enorm op.
1: Ja, ja. Dus er zijn 88, voor het moment 88 originele werken. Mm-hmm. Maar daarnaast zijn er nog een 150 prints, denk ik. Er zijn ook soms van één film verschillende scènes. Het kan ook zijn dat er maximum drie verschillende scènes zijn van één film.
0: Ja. Je zegt, ik kijk elke dag een film. En je hebt nu 88 van de originele werkjes ondertussen. Ja. Merk je bij jezelf een soort frequentie op? Dat je zo om de 2 weken of om de 3 weken een nieuw werkje aan toevoegt? Of zijn er ook periodes waar je lange tijd niet direct...
1: Moet eerlijk zeggen, er zijn de laatste jaren... je kunt daar zo niks op zetten. Ik zoek eigenlijk niks niet meer. Mm-hmm. Ik ben nooit op zoek naar iets. Er zijn dingen die passeren. Op een bepaald moment weet ik onmiddellijk, dat wil ik tekenen. Ook in mijn ander werk. Ik stop al lang niet meer. Ik zoek niet meer. De dingen passeren, ja. Maar je moet natuurlijk wel de ruimte... Het is te zeggen, je moet de leegte in je dagelijks leven creëren. Zodanig dat er plaats is om dat zou binnenkomen, verstaan.
0: Ja.
1: Dus ik probeer mijn agenda zo leeg mogelijk te houden, zeker overdag. En ik ben kijk thuis bezig. Ik werk tussen de soep en de pataten. En het komt altijd.
0: Ja, hopelijk. Ja. Ja, en hopelijk blijft het ook nog komen, want de reeks kan blijven groeien voor jou.
1: Ik zal wel blijven groeien, maar ik ga het niet forceren, verstaan. Mm-hmm. Ik vind het moeilijk... er is een paar keer geweest dat er mij iemand gevraagd heeft, wil iets voor die film iets doen. En ik vond dat een beetje artificieel, verstaan. Mm-hmm. Ik laat de dingen gebeuren. Mm-hmm. En dan zie ik wel wat ik ermee doe.
0: Ja, ik heb dat al mogen zien, hoe je dan daar een samenstelling uitmaakt, of een selectie uitmaakt uit die werken, voor expos in Cinerio op de Cour en voor in Theresia. Daar heb ik gezien dat je dan werkt met clusters om de werkjes samen te brengen. Hoe ga je hier te werk gaan voor de studioscoop? Heb je een plan hoe je het gaat aanpakken? Want je moet een selectie maken uiteindelijk, toch?
1: Dus ik heb nu voorlopig 30 werken laten printen op een A2-formaat. A2-formaat. 30 werken ongeveer zijn er nu geprint, ja. Die worden aangeboden eigenlijk in een oplage elk van 3 prints, maximum. En dus die neem ik mee naar de scope. En daaruit ga ik dan kijken hoe dat ik die daar ga, naast elkaar of onder elkaar of zo. En ik zal ook enkele originele meenemen. En dan hoop ik van daar een paar uur op mijn gemak te kunnen kijken.
0: Ja.
1: En dat groeit dan, bedoel. Dat komt in orde.
0: Mm-hmm. Dat komt in orde tegen de opening op zondag 4 oktober.
1: Ja.
0: Ja, waar het publiek dan ook door jou gaat verwelkomd worden.
1: Ja.
0: En natuurlijk dan zou je denken, je hangt werken rond filmklassiekers op in een café verbonden aan een cinema. Uitgelezen kans om gewoon ook een van die films te vertonen.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk is Floris van de Scoop, die zijn daar zelf mee afgekomen ook. Ik had dat nog niet gevraagd. Dus op die zondag om 5:30 is er één film die getoond wordt uit de reeks. En dat is de film Gilda van...
0: Vidor?
1: Vidor, dus, ja.
0: Maar niet de King Vidor, maar Charles
1: nee,
0: Vidor.
1: Nee. Ja, Charles Vidor. Ja, dus de film Gilda, die zal dus vertoond worden in de scope. En ik ben daar zeer blij mee.
0: Ja, film uit 1946 ondertussen. Oh, ja. Dat toen toch ook wel lichtjes onvlambaar moet geweest zijn omwille van de prestatie van Rita Hayworth.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. De scène waarin dat ze haar liedje zingt is werkelijk.
0: Ja, en dat liedje dan gaan we straks natuurlijk laten horen. Put the Blame on Me. Ja. Ik vond het heel fijn om door die reeks van films te kunnen gaan, door die lijst te kunnen gaan. Ja. En er nummers waar ik terug moest aan denken of dacht, ah, dat is wel eens leuk om eindelijk nog eens te spelen. Ja. Of nog eens te kunnen spelen. Maar dat is voor zometeen. En ja, ik hoop, ik wens toch ook een beetje, wie weet kan dat gewoon een maandelijks ding worden waar dan een film uit die lijst dan toch op het programma terugkomt te staan.
1: Ja,
0: één keer in Stereoscoop.
1: Het zou natuurlijk mooi zijn, moest er op de een of andere manier een gevolg zijn aan het opzet van die reeks. Ja? Mm-hmm. Dus dat die films die in die reeks voorkomen, dat die opnieuw een publiek krijgen. Dat de mensen ze gaan zien en dat ze getoond worden. Want je kunt wel zeggen, het is jammer dat ze niet kennen. Maar waar kunnen ze ook nog zien? Ik bedoel, ze worden nergens getoond.
0: Ja, dus, ja. En het moeras van de streamingsdiensten vind je ook niet altijd de weg.
1: Nee. En er zijn ook zeer veel mensen die ook die weg daarin niet weten. Dus, mm-hmm.
0: Wel, natuurlijk hebben we dan Kuleshov om ze toch een beetje bij te helpen. Dus ik dacht, laat ik de lijst een keer nemen en kijken welke van die films dan toch nog binnenkort te zien zal zijn. Als niet in Gent, dan wel daarbuiten. Ik stel voor dat ik hier even doorga. En mocht jij iets over die film willen zeggen, doe dat dan gerust, Paya. Dus films die momenteel in de lijst te zien zijn, maar voor ik daar doorga...
1: Ja, ik wou nog één ding zeggen. Uh-huh. Ik vind het natuurlijk ongelooflijk fantastisch dat ik dus na hoeveel jaar?
0: Ja? Na heel veel jaren.
1: Na 82. Ja. Ja, het jaar 82.
0: Ja.
1: Dat ik daar terug in de Scoop en in het café, dat daar mijn werk komt te hangen.
0: Ja, want dat café is nog niet veel veranderd sinds die tijd ook waarschijnlijk.
1: In het café hangen de oude grote prins van de samurais. Die heb ik nog zelf ook gemaakt, samen mm-hmm. met nog een fotograaf. En dus zelfs de kleinere prins die daar hangen en die ingekaderd zijn... Die kadertjes heb ik zelfs nog in elkaar geklopt. Dus ik heb ze ingekaderd, maar ik heb eerst nog moeten de kader... Want toen was er nog geen IKEA, dus ik kocht
0: De lijsten?
1: Ja, het hout, de profielen. Mm-hmm. En ik had zoiets gemaakt op een tafel, met een hoek, en ik kon dat dan ook schuin snijden, zagen, en dan mijn nageltjes in elkaar kloppen. En, dus, en dan ook inkaderen.
0: Ja.
1: En die kaders die hangen daar nog en die zijn nog oké.
0: Voilà, dus, ook iets duurzamer dus dan IKEA. Gelukkig toch het werk dat je toen hebt gedaan. Ja, maar dan moet dat inderdaad wel wat losmaken, toch, als je daar gaat terug instappen en jouw werk daar gaat ophangen.
1: Ja, ik had het in een stoutste droom niet kunnen dromen.
0: Ja, ik ben heel blij voor jou ook, Paya. En dus ik ga er zeker bij zijn op die opening. En we gaan er allemaal lang genoeg kunnen van genieten wanneer het daar hangt ook in Stereoscoop. En ik ga er zeker ook bij zijn om Gilda na lange tijd ook nog eens terug te zien. En dus als we even kijken naar wat er nog gaat spelen, dat ook op de lijst terug te vinden is. Een eerste is Modern Times van Charles Chaplin. Die gaat spelen op 11, 18 en 21 oktober in Cinemathek Brussel.
1: Okay.
0: Dan is er The Adventures of Prince Ahmed.
1: Okay.
0: Dat heeft hij nog niet zo lang geleden ook in Kask opnieuw gespeeld.
1: Yes,
0: met een live soundtrack, want dat is een stille film. En dat gaat ook het geval zijn in Antwerpen. Daar speelt hij op 8 oktober in de cinema. Maakt hij deel uit van het filmklasprogramma met de lezing van Wouter Hessels, die we alle twee kennen. Ja. En met live muzikale begeleiding door pianist Noah van den Abelen. En dan is er Vertigo. Ik ga er straks wat laten uithoren natuurlijk ook. De Hitchcock-klassieker. Die speelt op 26 oktober 1 en 6 november in Cinemathek in Brussel opnieuw. En daar kan je ook naartoe op 16 november voor The Phantom Carriage van Victor Sjöström.
1: Oh, ja.
0: Met live pianobegeleiding natuurlijk ook. Ja, en je hoeft het, als je het iets dichter bij de deur wilt, je kan dus naar Gilda, maar je kan ook nog altijd naar Deadman van Jim Jarmusch. Die heeft nog 3 vertoningen hier in Sphinx in Gent.
1: En ik heb gezien dat de muziek van Deadman tijdens het filmfestival...
0: Van de muziek van Neil Young?
1: Er is een Gentse muzikant die er iets mee gedaan
0: heeft. Juist, dat maakt deel uit ook van Videodrome. Waar dan cultfilms in allerlei vormen en maten worden gekoppeld aan nieuwe muziek.
1: En dat is ongelooflijke muziek. Aha. Misschien moet het dan niet doen. Dat is prachtig, dat is ongelooflijk.
0: Ja, ik heb het hier ook klaarstaan. Ongetwijfeld een stukje van... Ik ga even kijken. Hier, Neil Young met een van zijn gitaarsolos. Ik zal daar dan anders zo meteen mee beginnen. Dus die kan je nog zien zondag, maandag en dinsdag in Sphinx. En ik denk, dat zijn de allerlaatste vertoningen, dus dan moet je het echt wel gezien hebben. Voilà. Maar ja, ik zou zeggen, laat ons keren naar de muziek. Hartelijk dank om het hier zo mooi te komen toelichten. En voor het prachtige werk. Kijk er naar uit om het ook een plaatje te zien krijgen in het Scope Café. En blijf gerust nog even zitten. Terwijl we door die muziek gaan, laten we dus op jouw verzoek ook van start gaan met Neil Young en Guitar Solo No. 2 uit Deadman.
1: Wonderlijk.

zie zo'n eerste streepje uit Take Me to the Picture Show. En ik heb het al gezegd, heel wat mooie nummers die we nog kunnen spelen. Dit moet zowat het meest gespeelde soundtracknummer toch zijn hier bij Kuleshov. En waarom niet, blijft gewoon fantastisch. Peggy Lee met Johnny Guitar.

0: very good at zippers. But maybe if I had some help...
1: I'll help you.
2: I am an expert. Ah, non, laissez-moi faire. J'ai demandé premier tout de même.
1: Hello, you guys. I hate to do this, but you know. Johnny, come on.
0: Leave me alone.
1: Come on.
3: Ja, en dus Rita Hayworth was dat met Put the Blame on Me uit Gilda. Een film die je dus zelf kan ontdekken of herontdekken. Want die speelt één keer, die gaat één keer te zien zijn in Studioscope. Komende zondag, volgende week zondag moet ik eigenlijk zeggen, 4 oktober in Studioscope om 5:30. Om mee te vieren de opening van de expo Take Me to the Picture Show van Paya Germont-Pré. Zij heeft ondertussen hier de studio verlaten, dus het is ik en de soundtracks die ik gesprokkeld heb op basis van de wonderlijke lijst van 88 films die te zien zijn of waar een scène van te zien is in haar werk. En ik ga me dus gewoon een beetje uitleven en een aantal films die ik zelf heel erg goed vind eruit halen om eigenlijk te laten horen wat ik met plezier met jullie deel. Om te beginnen uit Two Lane Blacktop, toch een van mijn favoriete films uit de jaren 70. Daar zit een al bestaand nummer in van Kris Kristofferson, genaamd Me and Bobby McGee.
4: If it sounds country, man, that's what it is. It's a country song. Yeah, okay. Where 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains.

Kris Kristofferson, Me and Bobby McGee te horen op de soundtrack van Toon Lane Blacktop uit 1971. We blijven nog even in die geweldige Amerikaanse 70s periode in de cinema. Met nog eentje van mijn favorieten, The Long Goodbye uit 1973 van Robert Altman. We luisteren naar het Dave Grusin Trio met het themanummer uit die film, gecomponeerd door John Williams.

En nog een laatste nummer uit een 70s film. Dat wordt Across 110th Street. En hier is Bobby Womack met het themanummer uit die film.

Je luistert naar Cruiseshow en ik ben door de lijst films aan het gaan die Paya Germont-Pree geïnspireerd hebben bij het maken van haar reeks Take Me to the Picture Show. En we gaan van de 70s een beetje dieper terug, verder terug in de tijd. We belanden aan in 69, waar we gaan luisteren naar twee nummers uit films die toen zijn uitgekomen. Fantastische films, alle twee. Eerst is Lalo Schifrin met het hoofdthema uit Cool Hand Luke. En dan luisteren we naar het prachtige thema van Gerbier uit de film L'Armée des Ombres, gecomponeerd en gebracht door Eric Desmarsans.

Daarmee des ombre, wat een film en wat een muziek. We gaan zo'n goede 10 jaar verder terug in de tijd, in de filmgeschiedenis, terwijl we bijna het einde naderen van deze uitzending Kuleshov. We gaan over naar een stukje jazz van de geweldige Duke Ellington, want die schreef ook de muziek, en waaronder het hoofdthema dat je zo meteen hoort, voor de film Anatomy of a Murder. Hier heb je dus Duke, the Duke Ellington, met het hoofdthema uit die film.

Zometeen krijg je nog een laatste streepje soundtrack muziek uit de film van eind de jaren 50. En niet zomaar een film, maar Vertigo. Dan hoor je niemand minder dan Bernard Herrmann met Scène d'amour. Maar nu gaan we er al uit met het laatste soundtrack zometeen uit de lijst van films die kunstenares Paya Germont-Pré heeft meegebracht naar de studio hier vandaag. Films die haar geïnspireerd hebben in haar reeks Take Me to the Picture Show vanaf 4 oktober te ontdekken in het café van Studio Scope. Op zoek naar dat ene nummer van het afgelopen uur of de gehele playlist, stuur Kulishov dan gerust een berichtje via Instagram of Facebook. De playlist delen we later ook samen met het gesprek met Paya op de Mixcloud van Urgent FM. Met het einde van deze uitzending is de kop eraf van een nieuw radiojaar Kulishov. Blij dat je erbij was. Mijn naam is Tim. En voor een bijdrage vandaag bedank ik naast studiogast Paya nog co-recensenten Petronella en Sven. En natuurlijk DJ van Supercalifragilistic. Hou Kulishov online in de gaten voor onder andere wedstrijdacties. Zo geven we een duo-ticket weg voor een eenmalige vertoning van de So Bad It's Good horrorcomedy Snakes on a Plane deze maandagavond in Sphinx Cinema. Bedankt om te luisteren. Graag tot in een bioscoopzaal of tot volgende zaterdag op de radio. Dan duiken we samen met Filmfest Gent-programmator Michiel Philippaerts in het aanbod van een 53e editie. Ik wens je alvast een fijne filmweek.

a sinner. All have sinned. You bore my sins.

0: radio?
1: Dit is op de radio.
2: Komt dit op de radio?
3: Op de radio.
4: Op de radio.
5: Op de radio.
6: Op de radio.
7: Op de radio.
8: Op de radio.
9: Op de radio.

0: Dit is op de radio met Stijntje van Leuvent.
1: Love is in need of love today, zoals Stevie Wonder het 50 jaar geleden al zong. Inderdaad, Songs in the Key of Life wordt 50. Prachtig. Hele mooie reden om het vierde seizoen van Op de Radio, dat nu officieel begonnen is, zo te openen met Stevie Wonder. Maar we hebben ook nood aan Elmer. En gelukkig heeft hij ook een nieuw album uitgebracht. En daaruit komt deze Sleutels tussen vingers. Welkom bij Op de Radio. Blij dat je luistert. Het is trouwens een live versie die ze jongstleden bracht. Ze komt ook op tournee. Check it out. Kwart voor drie, park is creepy.

Sleutels tussen vingers, live gebracht door Elmer. Geweldig album trouwens dat ze in het uitbracht. Ik had het er daarnet al over. Man, oh man, echt een pareltje om naar te luisteren. Beluister het op je favoriete luisterplatform of beter nog bestellen bij je favoriete platenboerin of boer. Zo help je Elmer ook weer een stapje dichter bij die koopwoning of weet ik veel, misschien wel gewoon een bord gezonde groentjes voor zich of voor haar hond. We gaan verder met Frans Kalf, een geweldige artiest ook die al een tijdje in onze orbit hangt. Hij is een graag geziene gast hier bij Urgent FM en hij heeft ook een nieuwe single uit, Jij en Ik. 15 april staat hij trouwens in Wintercircus, alle daarheen. Lokale radio, goeie radio. Jij en ik dus. En daarmee bedoelt Frans Kalf niet alleen jij en ik, maar ook ik en jij. Lieve luisteretten, luisterer, luisteraar van op de radio. Echt heel blij dat jullie er weer zijn. Geniet ervan. Frans Kalf.

vroeg of laat, maakt niet uit. Ik zie wel hoe het loopt, ik zie ooit wel weer. Want ik zit hier en jij zit daar.

Jij en ik dus van Frans Kalfs. Nieuwe single, nieuw album komt er dus aan begin volgend jaar. En hij gaat dus ook op tournee. Er zijn nog kaartjes. Ik zou zeggen, niet twijfelen, gewoon doen.

0: Vanavond speelt ze in de Botaniek onder de naam Bex. Ik heb het over Rebecca Driesmans. Ze heeft een nieuwe EP uit en die stelt ze met veel plezier voor. Hier alvast de nieuwe single In Between. Dit is Bex.
1: Nieuw en even zo goed.

0: Zo had ik hem nog niet gehoord.
1: Inderdaad, zo had ik hem nog niet gehoord. We hoorden Punta Quattro met Te Equicio Parami.
2: Is dit op de radio?
1: Ja, ja, nog steeds. We luisteren nu naar Charlotte Adigéry en Bolis Poupoul met Gugu Gaga, Gentse trots. Prachtige muziek. Zometeen halverwege

0: Fabien, kun jij die een band instarten van halverwege? Fabien, zet die een band aan.
1: Hallo, ik ben Edwin. Ik verzamel toegangsticketjes van de cinema. Ik verzamel ticketjes van vroeger, maar dat mag ook van nu, hedendaagse cinematicketjes zijn. Ik zou het leuk vinden om mensen tegen te komen die ook cinematicketjes verzamelen. En eigenlijk zou ik het ook heel leuk vinden om samen naar de cinema te gaan. Dus mocht er iemand zijn die ook cinematicketjes verzamelt, of beter nog, cinematicketjes verzameld van vroeger en van nu, van dus ook van hedendaagse films in de cinema, maar dus daarboven ook nog eens graag cinema bezoekt om dan samen over film te praten op voorhand of na de film, dan zou ik daar graag mee in contact komen. Kan iemand contact opnemen met mij? Dank u. Dag.
2: Hallo, ik ben Jan. Ik heb een tijdje geleden een cursus gevolgd om brommers en fietsen te repareren. Maar ik was een beetje verlegen tijdens het volgen van die cursus. Ik heb die cursus gevolgd in Erpenmeren. En nu zou ik willen vragen of het mogelijk is om een lijst te krijgen met de contactgegevens van de verschillende deelnemers en misschien ook deelnemsters van de cursus voor het repareren van fietsen en motors. Want ik zou het toch fijn vinden om op een bepaalde manier een soort reunie te kunnen organiseren en in de buurt leren kennen.
3: Hallo, Tom van der Veijer van de Kaartenclub. Om te laten weten dat onze morgennamiddagactiviteit van zondag 27 september vermoedelijk wordt uitgesteld, want er is, is iets gebeurd. Sorry, dag.
4: Wandelen. Wie doet het niet graag? Ik ben dol op wandelen. Ik wil heel graag gaan wandelen. Ik kan eigenlijk niet zonder wandelen. Ik wandel elke dag. Ik wandel naar mijn werk. Ik wandel terug naar huis. Ik wandel naar de winkel. Ik wandel terug van de winkel naar huis. Ik ga graag wandelen met de hond. Ik ga graag wandelen met mijn partner. Ik wandel ook wel eens graag alleen in het park. En soms als het dan slecht weer is, zelfs dan trek ik mijn wandelschoenen aan om erop uit te trekken en om te gaan wandelen. Want wandelen is voor mij eigenlijk het hoogste goed. Het is iets waar ik mij enorm mee kan verblijden, waar ik zelf ook gelukkig van word. En op zich, buiten een goede boterham of een stevige kom soep, kost het eigenlijk niet echt veel. Het wandelen op zich is eigenlijk een gratis activiteit. Dus ik zou graag mensen willen oproepen om af en toe, ook als ze ergens mee zitten, om gewoon eens te gaan wandelen. Wandelen eruit. Je zal merken dat het helpt. Dag.
5: Hallo Wilm hier, je weet wel van het etymologisch onderzoek en de uitdrukkingen bestaanswezen van de verbaliteit van bepaalde zaken. Maar wil ik jullie toch even praten over het volgende. De uitdrukkingen, iets dat niet in de kleren kruipt of iets dat wel in de kleren kruipt. Dan heb ik deze week ontdekt dat een hele hoop Vlamingen dus zeggen, ja, dat kruipt in de kleren. Maar dan was ik eens gaan opzoeken hoe het uiteindelijk in elkaar zat. En dan moet ik jullie toch meegeven dat de oorspronkelijke uitdrukking is, vanuit Nederland dan, dat kruipt me niet in de kleren, omdat het uiteraard iets is wat je zelf dus aangaat en wat je zelf fysiek kan voelen na een bepaalde inspanning, bijvoorbeeld na het sporten of iets anders, dan kan je dus zeggen, nou, dat kruipt niet in de kleren. Daarmee bedoel je dus feitelijk dat je het fysiek echt wel voelt wat je is overkomen. Maar nu heb ik begrepen dat een hele hoop Vlamingen de uitdrukking andersom gebruiken en die zeggen, nou, dat kruipt in de kleren. Iets dat beklijvend is en blijft hangen. Maar ja, in je kleren dus. Bijzonder.
6: Yo, de man, dit

ja, ik wil het toch wel even meegeven dat ik het debacle van de zomer, dat het uiteindelijk allemaal is goed gekomen. We hebben dus het in de plaats van 10 dagen toch wel een dikke 3 weken de kinderkampjes kunnen organiseren. En daarmee dat ik toch wel heel graag iedereen wil bedanken voor deel te nemen om de verschillende kampjes en ook de volwassenen die hem geholpen met het verzamelen van de verschillende de toeristieklere voorwerpen en andere dingen waarmee dat we de raket hebben kunnen maken en dat we er uiteindelijk toch echt wel iets schoon van hebben kunnen maken. Maar nou wil ik wel eens vragen, er was een van de mama's, ik denk dat ze Peggy heette, of dat die het zou zien zitten om eens nog eens langs te komen in een atelier, want ik zou ik ga eerlijk zijn, Mule. Bijzonder geïnteresseerd in Peggy. Peggy ziet er gezond uit, ziet er schoon uit. En ik heb eigenlijk wel, zoals ze zeggen, een boontje voor Peggy. Maar ik zou daar dus op een positieve manier mee willen omgaan en graag met u afspreken. Dus Peggy, als je deze hoort, kun je eens contact opnemen, alsjeblieft.

0: Radio. Ik ga eens kijken of ik mijn satellietvriend Sander te pakken kan krijgen. De afgelopen seizoenen zorgde hij voor cd-slag, voor liedjespost. En hij heeft me laten weten in een berichtje dat hij met iets nieuws bezig is. Dus ik ga eens kijken of ik hem te pakken krijg. Hallo Sander, hoor je mij?
1: Dag Stijn.
0: Dag Sander, alles oké? Okay?
1: Ja, nieuw seizoen is terug begonnen, hè?
0: Ja, en jij had beloofd dat je iets nieuws had bedacht. Vertel.
1: Wel, ik dacht, zouden we niet eens iets doen met singeltjes?
0: Oh, singeltjes.
1: En dan niet bepaald de A-kantjes, maar de B-kantjes.
0: Oh ja. Leuk idee, de B-kantjes. Heb je ook een jingle?
1: Ja, daar is ook een jingle voor natuurlijk. Ik heb mijn jingle-team terug aan het werk gezet.
2: Boeiende B-kantjes.
0: Super, boeiende B-kantjes. Leuk.
1: Boeiende B-kantjes.
0: Ja, leuke titel, leuke naam ook. Ik hoor precies dat er ook nog wat gekrakkel op de achtergrond is. Wat is de eerste?
1: Wel, voor de boeiende B-kantjes ben ik vooral in de platenkast van mijn goede vriend Stefan gedoken.
0: Ah, Stefan.
1: Die heeft heel veel singeltjes nog.
0: Is die ook single?
1: Dus ik geef je elke week een boeiend B-kantje. En deze week is dat van Paul Hardcastle.
0: Ah, Paul Hardcastle. Die van 19, toch? Is dat een die?
1: Ja, dat is die van 19. Dus deze hier, hè.
0: Lekker, hè, die 808. Pom, pom, pom, pom.
1: Ja, maar we gaan luisteren naar dus de B-kant.
0: Oké, de B-kant.
1: Fly By Night heet die.
0: Fly By Night.
1: Ja, het vinyletje is van, even kijken, 1985.
0: Och, dan was jij nog lang niet geboren waarschijnlijk. Maar ik ben wel benieuwd. Zet maar op, zou ik zo zeggen. En hoor ik je volgende week, hoor ik je volgende week terug?
1: Oké, veel plezier.
0: Sander?
1: Daar.
0: Oh, zoveel onbeantwoorde vragen, zo'n mystieke man. Maar bedankt voor de boeiende B-kantjes. En tot volgende week. Dit is dus Paul Hardcastle met Fly By Night. Hier op de radio.

0: adventures.
1: Nu Sander ons toch verblijd heeft met dit geweldige B-kantje, neem ik jullie nog even mee naar de B-kant van een geweldige maxi single. Je weet wel, zo'n 12 inch, waar dan op de andere kant ook iets anders staat. Dit is Sade met Make Some Room. En ja, opvallend veel acid-invloeden op deze geweldige track. Geniet ervan, hier op de radio.

0: op de radio.
1: De momentum.
0: Naar trouwe gewoonte zullen we deze aflevering ook nog eens afsluiten met een demo. En deze keer komt de demo uit de demomand van Prince. Ik heb heel veel zin om te draaien. Het nummer heet Heaven. En het staat ook op de laatste release van Prince. Er is een tijdje geleden, enkele weken terug, een nieuw album uitgekomen. Het heet Timeless. En daarop staan heel veel verschillende nummers van ja, ongeveer om de 10 jaar iets uit de carrière van Prince. Het bijzondere is dat er heel veel nummers uit de jaren 80 ontbreken. Het zijn wat dingen uit de jaren 70, heel paar dingetjes uit de jaren 80, maar vooral ook uit 90 en daarna. Er is dus heel veel commotie geweest rond het album, dan vooral in het fanmilieu, zeg maar, de mensen die het op de voet volgen, die opmerkingen hebben over het feit dat er dingen aan toegevoegd zijn, dat de mixen anders zijn, dat er voor de rest ook iets te weinig context is gegeven bij de plaat. Ik laat al die commentaar verder in het midden en ik draai met heel veel plezier het nummer Heaven. Het gaat uiteraard ook over de hemel, maar dan wel op Prince zijn manier. En het is niet de versie die je op het album Timeless kan horen, maar een versie die ik ergens gevonden heb in een of ander demo-mapje ergens. Verder kan ik daar weinig over vertellen. Maar dit is dus de full-length version uit 1985 alweer. En het nummer heet Heaven, gebracht door Prince. Het is en blijft toch echt wel een geweldige artiest.

0: alle mooie liedjes komt een einde, zo ook aan Heaven. Al was het al wel een redelijk lange versie. Blij dat je luisterde naar deze aflevering. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Op de Radio. En als ik me niet vergis, is dit aflevering 123 alweer. Maar dus de eerste van het nieuwe seizoen, het vierde seizoen van Op de Radio, hier bij Urgent FM. Ik wil jullie graag bedanken om te luisteren. Ik wil ook graag alle mensen bedanken die iets hebben ingezonden.
1: Dit is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim €18.000 zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna €12.000 per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
4: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, de kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het 6e middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
3: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen €6.000 per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim €1,5 miljoen gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewest en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen in Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Het komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
5: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
3: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.
6: Op tocht, tocht, tocht. Elke zaterdag een nieuwe muzikale reis. Urgent FM. Sluit je ogen, spit de oren en stap mee. Stap mee.
7: De minder gelovigen.
8: Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Ken je dat soort lui dat een toevlucht zoekt in een stadion? De agressie bruist in hun gebalde vuist op een slappe tong. Voetbal is hun god, hun heilig genot is het groene veld. Men geldt afgestompt met het schuim.

einde van dit ouderwetse half uurtje radio met opnamen uit mijn eigen archief. Nog een bloemrijke avond verder. Graag tot de volgende week.

0: Dit is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.

0: Plug it in. Charge.
1: Plug it in. Charge.
2: Ja, en dat was New Space Techno. Ik hoop dat jullie allemaal veilig geland zijn uit deze space avontuur. Nog een keer een dikke shout-out naar onze maat Carmelo Ponente voor deze zalige set. En dan gaan we nu verder luisteren naar een deuntje muziek hier bij ons bij Charged. Ja, want we zijn nog altijd vol een bak aan het opladen voor het weekend. Hè. Charged, fully loaded voor het weekend zal dat zijn. Dus ja, kijk, even wat dingetjes tweaken. Maar we gaan ondertussen onze landingsplatform is ondertussen in orde. En nu gaan we weer alles klaarmaken om te kunnen opstijgen. Met niemand minder dan onze Sven aan de draaitafels. Maar dat is voor straks. Eerst toch een klein lekske muziek. En we luisteren naar een setje opgenomen in 2025. Van niemand minder dan Die Klik. Yo.
3: Urgent FM.
4: Carl Craig, and whenever I'm in Belgium, I listen to Charged Radio.

what she needs for any conceivable purpose.

0: is Urgent FM.
1: 1
0: uur. Urgent. Urgent FM.
2: Fully loaded.